een vreemd geluid. Intimie zeg het, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeg het, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeg het, pas maar joep.

0: VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken in een grote bedrijfshal van een glasbedrijf. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Nieke Nijring van Brandweerzone Antwerpen.
1: Ja, we zijn om 00:30 opgeroepen vannacht. Het ging om een uitslaande brand in 3 loodsen bij een glasbedrijf. De brand is nog steeds bezig, maar is ondertussen wel omschreven. Onze ploegen hebben de brand gecontroleerd. Maar we gaan nog wel heel wat uren werk hebben met het nablussen en ervoor zorgen dat alles weer veilig is.
0: Enkele buurtbewoners moesten uit voorzorg hun woning verlaten en afrit Leugenberg werd afgesloten. Niemand raakte gewond bij de brand. Vanaf volgend jaar wijzigt het ziekteverlof van ambtenaren. Ze verliezen dan het recht om ziektedagen op te sparen. Dat heeft de ministerraad beslist. Nu bouwen ambtenaren 21 ziektedagen per jaar op. Bij langdurige ziekte konden die dagen ervoor zorgen dat het volledige loon werd doorbetaald. Maar dat verandert vanaf 1 januari. Nieuwe statutaire ambtenaren kunnen dan geen ziektedagen meer opsparen. Net als contractuelen krijgen ze dan hun volledige loon tijdens de eerste maand ziekte en daarna nog 60% van het loon. Verworven rechten blijven wel behouden. Dat wil zeggen dat ambtenaren die al in dienst zijn, de ziektedagen behouden die ze tot eind dit jaar hebben opgespaard. Spanje is wereldkampioen voetbal. Ferran Torres scoorde in de verlengingen het enige doelpunt tegen Argentinië. De finale was geen spektakel. Beide ploegen speelden ver onder hun niveau. Een afscheid in mineur voor Lionel Messi, die zijn ploeg niet op sleeptouw kon nemen. Argentinië speelde de verlengingen met 10 man na een rode kaart voor Enzo Fernandez. Spanje pakte de titel met amper 1 tegendoelpunt in het hele toernooi. De Spaanse speler Rodri kreeg nog de trofee van speler van het toernooi en de Fransman Mbappé blijft met 10 doelpunten de topscorer. De finale werd omkaderd met veel spektakel en show met sterren als Tom Cruise, Madonna en Justin Bieber. Toen president Trump en FIFA-baas Infantino na de wedstrijd op het veld kwamen voor de ceremonie, werden ze uitgejouwd. En in Vilvoorde woont een grote Spaanse gemeenschap. Een duizendtal mensen volgden er de match mee op grote schermen in het Aziatpark. En natuurlijk was het feest toen Spanje de titel veroverde.
2: We zijn echt wel trots. Het was een moeilijke match. Het heeft heel lang geduurd, maar we zijn echt wel heel blij van de verdediging.
3: De statistieken spraken voor zich. Het was altijd helemaal rood en 2-3 witte streepjes. Dat we deze tweede ster mogen ontvangen en zeer verdiend mogen ontvangen.
4: Ik vond het een fantastisch spannende match, absoluut. Dus ik ben blij dat Spanje gewonnen is. We zijn nog eventjes mee gaan feesten, maar nu gaan we wel slapen.
0: Vannacht eerst brede opklaringen, later opnieuw meer wolken bij minimaal tussen 6 en 16 graden. We krijgen een bewolkte dag met lokaal wat gedruppel en tot 22 graden. Dinsdag zon en wolken tot 25 graden dan. Meer op vrtnieuws.be en op sportza.be.

0: vijf uur thuis met een kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de pannetum. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes zie ik roze olifantjes.
1: En toen, wat heb je toen gedaan?
0: Draai je weer aan.

0: voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood. Een agent is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, het jij was zelf een liedje nog op de radio.
1: Ja!

0: de mens en de verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comediant, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw zegt gedaan.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

0: een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Niemand raakte gewond bij de brand. Nieke Nijrink van Brandweerzone Antwerpen.
1: Ja, we zijn om 12:30 opgeroepen voor een industriebrand. Het gaat om 3 loodsen die eigenlijk volledig zijn uitgebrand. Dus het was een uitslaande brand toen we aankwamen. Het is een glasbedrijf, een parketbedrijf en dan nog een loods die als opslag wordt gebruikt. In het begin kwam er heel veel rook vrij. Onze ploegen hebben er ook voor kunnen zorgen dat de brand zich niet verder heeft uitgebreid. 14 omwonenden hebben hun huis moeten verlaten. Maar ze mogen ondertussen weer naar huis, want de situatie is terug veilig. Maar we gaan wel nog heel wat uren werk hebben om de situatie hier volledig af te ronden en na te blussen.
0: Op de A12 werd afrit Leugenberg een tijd lang afgesloten. In de straat van Hormuz bij Iran staat een schip in brand. Volgens Iran zijn er 2 olietankers geraakt toen ze probeerden om via de zuidelijke, door Iran verboden route, door de zeestraat te varen. De Iraanse machthebbers herhalen dat zolang de VS aanvallen uitvoeren op het land, geen enkele druppel olie of gas door de straat van Hormuz vervoerd zal worden. En vannacht heeft het Amerikaanse leger voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Als gevolg van de escalatie van de voorbije week is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot zijn hoogste peil sinds juni. Op het WK voetbal heeft Spanje zich voor de 2e keer in de geschiedenis tot wereldkampioen gekroond. De Spanjaarden klopten in de finale Argentinië met 1-0 na verlengingen. Het verslag is van Peter van den Bemt.
2: Een oververdiende overwinning voor Spanje na een vreselijke draak van een finale die pas in de verlengingen wat spektakel opleverde. Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi die zijn prachtige interlandcarrière op een valse noot afsluit. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel, voorts onderging het passief de wet van de sterkste. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. De echte kansen kwamen pas in het slot via Torres en Yamal. Ruben Martinez was de enige Argentijn op niveau. Fernandes kreeg net voor de verlenging een rode kaart en 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino en een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging via de andere invaller Torres 1-0 en pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans, maar Simeone trapte over. Het geluk van Argentinië was opgebruikt. Spanje pakt 16 jaar later zijn 2e wereldtitel, net als toen ook als regerend Europees kampioen. Spanje kaapte ook alle individuele prijzen weg, ook die van beste speler van het toernooi. En dat was net als 2 jaar geleden op het EK, ook nu Rodri.
0: En de Spaanse ploeg die landt vanmiddag om 12:45 in Madrid. En ze zullen meteen daarna in een dubbeldekbus door de hoofdstad gereden worden. 2400 agenten zijn opgeroepen om alles veilig te laten verlopen. Het weer, we krijgen een bewolkte dag met lokaal wat gedruppel en tot 22 graden. Morgen, dinsdag, zon en wolken tot 25 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws en van Sporza.

0: Er wel verlengingen voor nodig tegen Argentinië. Pas in het allerlaatste kwartier scoorde Ferran Torres het enige doelpunt. Argentinië speelde die verlengingen met 10 man na rood voor Enzo Fernandez. In Vilvoorde heeft 1000 mensen de wedstrijd gevolgd op grote schermen in het Asiatpark. Er wonen veel Spanjaarden in Vilvoorde en zij waren uiteraard dolgelukkig.
1: Spanje heeft gespeeld hoe het moet gespeeld worden. Argentinië heeft niks gedaan. Maar we zijn gewonnen en we zijn heel tevreden, heel content. En voor Vilvoorde en voor de Spanjaarden voor Vilvoorde.
2: Mega. En ik denk nog belangrijker dat ze hier allemaal samen kunnen vieren. Dat ze hier inderdaad die gemeenschap hebben. Die tweede ster mocht wel. Zalig, hè? Zalig.
0: Voor de finale was er al veel spektakel en show. En ook in de pauze kwamen sterren als Madonna en Justin Bieber opdraven. En dat nam bijna een half uur in beslag. Normaal duurt de rust 15 minuten. Na de wedstrijd kwamen president Trump en FIFA-baas Infantino het veld op om de beker uit te reiken aan Spanje. Maar ze werden door het publiek uitgejouwd. In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Er vielen geen gewonden. Nieke Nijrink van brandweerzone Antwerpen.
3: Het gaat om 3 loodsen die eigenlijk volledig zijn uitgebrand. Het was een uitslaande brand toen we aankwamen. Het is een glasbedrijf, een parketbedrijf en dan nog een loods die als opslag wordt gebruikt. In het begin kwam er heel veel rook vrij. Onze ploegen hebben er ook voor kunnen zorgen dat de brand zich niet verder heeft uitgebreid. 14 omwonenden hebben hun huis moeten verlaten. Maar zij mogen ondertussen weer naar huis, want de situatie is terug veilig.
0: Door de hitte en de droogte zijn in Zuid-Frankrijk en op Corsica branden uitgebroken of uitgebreid. Honderden brandweerlui zijn opgeroepen om de branden te bestrijden. De hevigste brand brak uit in een dorp op ruim 20 kilometer van Saint-Tropez. 4 huizen zijn afgebrand en 150 mensen werden geëvacueerd. Op Corsica woedden al een week lang 2 branden die ontstonden door een blikseminslag. En er is al ruim 320 hectare in de as gelegd. Verschillende wandelpaden daar zijn afgesloten. Bij een Russische aanval op een Turkse vrachtschip voor de kust van Oekraïne zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen en 5 bemanningsleden zijn nog vermist. Dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het schip kwam net uit de haven van Odessa en vervoerde graan. Rusland heeft nog niet gereageerd op de aanval. Maar de Russen hebben hun aanvallen op Oekraïnse havens de laatste weken wel opgevoerd. En als een reactie zeggen ze zelf op Oekraïnse droneaanvallen op Russische schepen. Het weer, een bewolkte dag wordt het met hier en daar een beetje regen. Temperaturen tot 22 graden. Meer op veertiennieuws.be.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

6 uur een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje is voor de tweede keer ooit wereldkampioen voetbal. Het had wel verlengingen nodig tegen Argentinië. Het verlossende doelpunt van Ferran Torres viel in het allerlaatste kwartier. Argentinië speelde de verlengingen met 10 man na een rode kaart voor Enzo Fernandez. In Vilvoorde hebben zo'n 1000 mensen de wedstrijd gevolgd op grote schermen in een park. Kampioen voetbal. Het had wel verlengingen nodig tegen Argentinië. Het verlossende doelpunt van Ferran Torres viel in het allerlaatste kwartier. Argentinië speelde de verlengingen met 10 man na een rode kaart voor Enzo Fernandez. In Vilvoorde hebben zo'n 1000 mensen de wedstrijd gevolgd op grote schermen in een park. Er wonen daar veel Spanjaarden en zij waren dood.

0: Spanje gewonnen.
1: In de pauze kwamen sterren als Madonna, Shakira en Justin Bieber optreden. De show halfweg duurde een half uur in de plaats van de normale 15 minuten. En na de wedstrijd kwamen de Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-baas Infantino het veld op om de beker uit te reiken aan Spanje. Zij werden door het publiek uitgejouwd. Ambtenaren mogen vanaf volgend jaar hun ziekteverlof niet meer opsparen. Ambtenaren kregen tot nu toe 21 ziektedagen per jaar. En wanneer ze die niet nodig hadden, mochten ze die toch houden. Daardoor konden ambtenaren die nooit lang ziek waren geweest hun ziektedagen gebruiken om vroeger te stoppen met werken. Dat verandert dus voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. Ambtenaren die al in dienst zijn, mogen hun ziektedagen die ze tot eind dit jaar zullen hebben opgespaard, behouden. In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. Er vielen geen gewonden. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in, vertelt Nieke Nijrink van de brandweer.
2: Het gaat om 3 loodsen die eigenlijk volledig zijn uitgebrand. Het was een uitslaande brand toen we aankwamen. Het is een glasbedrijf, een parketbedrijf en dan nog een loods die als opslag wordt gebruikt. In het begin kwam er heel veel rook vrij. Onze ploegen hebben er ook voor kunnen zorgen dat de brand zich niet verder heeft uitgebreid. 14 omwonenden hebben hun huis moeten verlaten, maar zij mogen ondertussen weer naar huis, want de situatie is terug veilig.
1: En door de hitte en de droogte zijn in Zuid-Frankrijk en op Corsica opnieuw branden uitgebroken of uitgebreid. Honderden brandweerlui zijn opgeroepen om ze te bestrijden. De hevigste brand brak uit in een dorpje op ruim 20 kilometer van Saint-Tropez. 4 huizen zijn daar afgebrand en 150 mensen werden geëvacueerd. Op Corsica woeden al een week lang 2 branden na een blikseminslag. Zo'n 320 hectare is daar al afgebrand. Verschillende wandelpaden zijn afgesloten. We krijgen veel wolken vandaag met hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij zo'n 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Sophie.
4: Radio BNE.
3: Goedemorgen. Was het bij jou ook weer wennen om een trui of een jas aan te trekken? Ja, hè? Het wordt een rare week met die feestdag erin. Maar de hoesting is er zeker.
4: Radio BNE, klaar wakker.
5: Herbert Verhagen.

Alicia Bridges. Hoe heb jij het weekend verteerd? Volgde je de finale van het WK voetbal? Wat vond je van die show tijdens de rust? En heb je vandaag bijzondere plannen? Laat dat leesvoer maar komen en stuur een bericht naar de studio. Dat kan via het Radio Bene-kanaal. Vind je op VRT Max.

Fats Domino. Het is 6:11 en kijk, daar zijn de eerste berichten. Ruud van der Zande uit Hasselt maakte gisteren een stevige wandeling met haar dochter en ze had aan de foto te zien een leuk zonnehoedje op. En Eddy Plateel uit Bredene, die mist nu al het warme weer. Maar dat komt wel terug, Eddy.

Ah ja, dat had al een goede doucheplaat kunnen zijn. I Will Survive van Gloria Gaynor. Je weet dat je hier die opgewekte platen altijd kan aanvragen voor jezelf of om een ander mee te verrassen. Laat mij weten welk nummer en op welke dag. En dan reserveren we jouw moment hier op Radio B.

Richie Family, drie Amerikaanse dames die hier in de ferme draai gaven aan onze discobal van Radio Bene. Ben je ook al wakker? Geef dan maar een teken van leven via het Radio Bene kanaal op 14 Max. Jean Smets geniet na van de topprestatie van Remco Evenepoel in de Tour, schrijft hij. Die volgt hij zonder trui of jas in Thailand. Het is daar nu 33 graden.

Natuurlijk zijn we Barbara niet vergeten en al die andere hits van Tura ook niet. Hij is er elke dag bij op Radio BNE. En op 2 augustus vieren we hier uitgebreid zijn verjaardag.

uit 1968, White Room van Cream. En zo'n witgeverfde slaapkamer biedt voordelen. Dan kunnen de muggen zich minder goed verstoppen. Het is ondertussen 7:30. Op de N31 richting Brugge is bij Sint-Andries een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.

Zoals gesproken, Ian de Tavernier. Het is 6:30. Ik weet het wel, dat is vroeg, hè, op een maandagochtend. En toch zullen we al meezingen met dit duo. Pet Shop Boys.

Bijt je af voor die Pet Shop Boys. Dat zijn al lang geen twintigers meer, maar halen nog altijd alles uit de kast op het podium. Nu donderdag bijvoorbeeld in Valencia. Misschien ben jij daar wel op vakantie, hè? Zou kunnen. Mooie stad. En die gaan we in het najaar met een pak luisteraars verkennen tijdens de Radio BNE Cruise. En aan de beelden te zien worden die Spanjaarden gek nu ze het WK voetbal hebben gewonnen.

0: Sheila en Be Devotion met misschien wel het perfecte opstapje voor het weerbericht Singing in the Rain. David, goedemorgen.
1: Ja, je hebt weer niet naar het weerbericht geluisterd.
0: Hé, hey, pas op, wij hadden gedruppel, hè, de voorbije dagen.
1: Ja, gedruppel, ja, ja, maar dat is, ja, regen, dat is nog iets anders, hè.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Nou, goeie maandagmorgen terug.
0: Ah, wel ja. Met het juiste been, het bed, duidelijk te horen. Dus geen regen vandaag. Ik kan deze namiddag in leuke omstandigheden optreden in Blankenbergen bij de collega's van Radio 2.
1: Ja, op een drup na is het droog, ja, inderdaad. Ja. Mm-hmm. Dus dat sluit ik niet uit, hè, want we starten met veel wolken toch, op veel plaatsen. Hier en daar zit er al wat zon bij. Dat gaat mondjesmaat gebeuren ook. Dus toch een mix van zon en bewolkte periode vandaag. De late namiddag en vanavond dan, ja, gaat de zon eigenlijk volledig doorbreken. Temperaturen rond 21 graden. Blankenbergen zit rond 19 à 20. Men heeft daar wel aan de kust opnieuw een vrij krachtige wind uit het noorden. Dus een 4 tot 5 bijvoorbeeld. Nu, jij zult daar op het podium niks van merken, want dat staat met zijn rug naar de noordenwind. Dus hij zal daar in de zon en de wolken zitten.
0: Tof.
1: Maar hou daar rekening mee, mensen op het strand. Dat is al dagen zo. Dat gaat nog wel eventjes verder, die wind en die wind uit het noorden. Nu, vanavond en vannacht zakt het kwik dan naar een 12, 13 graden. Dus ja, dat zijn allemaal goede slaapkamertemperaturen uiteraard. 22, 23 graden morgen. Opnieuw een mix van zon en wolken. Meestal droog. Woensdag kan er plaatselijk een beetje regen vallen. Het is ook bescheiden hoor. Misschien dat er, plaatselijk een millimeter, dat lijkt me veel. Maar het kan wel dat er hier en daar wat lichte regen is of eens een buitje. Zon en bewolkte perioden wisselen af. En de maxima die blijven zo op niveau van een 22 graden, 23. Donderdag zitten we weer rond 1, 22 graden aan zee. Meestal een graad of 19 à 20. Nog altijd een matige wind uit het noorden. Maar vrijdag dan wordt die wel wat zwakker, die noordenwind. En dat merken we meteen aan de stijging van de temperatuur die richting 4, 25 graden gaat. Ook aan zee zitten we daar rond 22 graden. En dat is eigenlijk de voorbode van een nog warmere zaterdag, die de beste dag van de week wordt. Met graad of 6, 27, Kempen 28, de kust 3, 24. Maar het is geen blijver. Dus je moet echt genieten. Het is ook de beste dag van het weekend. Want vanaf zondag starten we dan, ja, een week met alle dagen wel kans op plaatselijke of verspreide buien. Een mix van zon en wolken, dus de zon verdwijnt natuurlijk niet volledig. De temperaturen die blijven het ook wel behoorlijk doen hoor. 24, Kempen 25 graden, aan zee zitten we rond 2, 23 graden. Er is meer wind opnieuw. Niet uit het noorden dan, maar uit het zuidwesten tot westen. Dus ja, dat is vochtige lucht waarin dus die regenzones of die buien wel gemakkelijker tot bij ons geraken. Dus voor de natuur is dat een zegen. En ja, voor mensen die met vakantie zijn is het natuurlijk een beetje minder dan wat we gewoond waren. Voilà. En dat duurt verder tot, ja, begin augustus. Dus die temperatuursgewijs blijven goed zitten. Maar dat wisselvallige weer, ja, ik zie dat toch een week aanhouden tot en met het weekend van 1, 2 augustus. Daarna zien we nog wel. Dat is ver vooruit. Maar dus ja, deze week ça va nog qua neerslag. Maar dan volgende week, vanaf zondag, zou het wel wat natter zijn.
0: En zaterdag wordt de topdag, hè?
1: Dat ziet er nu zo naar uit, dat inderdaad. Vrijdag is ook al niet slecht. Hè? Dus vrijdag en zaterdag zijn eigenlijk de betere dagen van de periode.
0: Prima, dankjewel. Tot straks, 7:15.
1: Tot dan.

Natuurlijk koesteren we hier op Radio Bene ook Italiaanse evergreens. Dit was er een van Ricky Poveri. Naar het nieuws van 7 uur met Mosaïek. Wat zie ik je graag? Oh.

0: De Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents. Radio BNE.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje klopt Argentinië in de finale van het wereldkampioenschap voetbal. En in het Verenigd Koninkrijk wordt Andy Burnham vandaag premier. Spanje is voor de tweede keer ooit wereldkampioen voetbal. Het klopte Argentinië met 1-0 na verlengingen. Het enige doelpunt viel in het laatste kwartier. Het verslag is van Peter van den Bemt.
1: Een oververdiende overwinning voor Spanje na een vreselijke draak van een finale die pas in de verlengingen wat spektakel opleverde. Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi die zijn prachtige interlandcarrière op een valse noot afsluit. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Voorts onderging het passief de wet van de sterkste. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. De echte kansen kwamen pas in het slot via Torres en Yamal. Juan Martinez was de enige Argentijn op niveau. Fernandes kreeg net voor de verlenging een rode kaart. En 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino. En een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging. Via de andere invaller Torres en Yamal. Juan Martinez was de enige Argentijn op niveau. Fernandes kreeg net voor de verlenging een rode kaart. En 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino. En een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging. Via de andere invaller Torres 1-0. En pas dan kwam Argentinië.

0: kwamen de Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-baas Infantino het veld op om de beker uit te reiken aan Spanje. Zij werden door het publiek uitgejouwd. Dat hoorde ook Sporza-collega Filip Joost, die de finale becommentarieerde op tv.
1: Luister naar het boegeroep. In het hele stadion Spanjaarden en Argentijnen verenigd.
0: In de pauze kwamen sterren als Madonna, Shakira en Justin Bieber optreden. De show halfweg duurde een half uur in plaats van de normale 15 minuten. En in Vilvoorde in Vlaams-Brabant heeft een duizendtal mensen de wedstrijd ook gevolgd op grote schermen in een park. En daar waren veel Spanjaarden bij. Zij waren dolgelukkig met de winst, merkte ook Peter de Kroebelen.
2: Spaanse vreugde in het park. Honderden mensen hebben de hele match meegeleefd, meegeschreeuwd en meegejuicht. En natuurlijk zijn de Spaanse Vlamingen tevreden.
3: Heel, heel blij. Ze hebben het verdiend, zeker verdiend.
4: Ik zie vier om Spaans te zijn. Ik ben echt enorm blij dat die gewonnen hebben.
5: Spanje heeft gespeeld hoe het moet gespeeld worden. We zijn gewonnen en we zijn heel content. En voor Vilvoorde en voor de Spanjaarden voor Vilvoorde.
6: Wij zijn echt wel trots. We gaan sowieso vieren. Het is 16 jaar geleden, dus het is wel de moeite hè, om nog eens te vieren.
2: En ook de niet-Spanjaarden jubelden.
7: Mega. En ik denk nog belangrijker dat ze hier allemaal samen kunnen vieren. Dat ze hier inderdaad die gemeenschap hebben. Die tweede ster. Mocht wel.
8: Heel blij, maar ja, jammer dat het in België is.
2: Spanje is wereldkampioen. Alegría en mi corazón. Vreugde in alle harten hier in Vilvoorde.
0: Ambtenaren mogen vanaf volgend jaar hun ziekteverlof niet meer opsparen. Tot nu toe kregen ze 21 ziektedagen per jaar. En wanneer ze die niet nodig hadden, mochten ze die toch houden om te gebruiken om vroeger te stoppen met werken. Dat verandert nu voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. Ambtenaren die al in dienst zijn, die mogen hun ziektedagen die ze tot eind dit jaar zullen hebben opgespaard behouden. In de strijd tegen de toenemende droogte heeft Natuurpunt al 300 hectare wetlands in natuurgebieden hersteld. Dat zijn natte gebieden langs rivieren die veel water kunnen opnemen. Elk jaar drinkt er zo meer dan 2 miljard liter water in de Vlaamse bodem. Dat is zoveel als 1000 Olympische zwembaden. Die natte gebieden zijn heel belangrijk, zegt Lander Wantes van Natuurpunt.
9: Dat geeft enerzijds voordelen voor de natuur. Het rijden planten, vogels, amfibieën die terugkeren. Maar dat heeft ook een positief effect, bijvoorbeeld tijdens warme periodes. We zien dat die natuurgebieden tot 5 graden koeler zijn dan de omgeving. En anderzijds is dat een heel belangrijke waterbank, omdat ook heel wat economische sectoren hebben dat water nodig.
0: Het komende jaar wordt nog eens 1000 hectare natte natuur hersteld. Oekraïne heeft de afgelopen uren meer dan 400 drones afgevuurd in de richting van de Russische hoofdstad Moskou. Volgens de burgemeester van de stad konden de meeste drones worden neergeschoten, maar in lokale media zijn wel beelden te zien van een brandende olieopslagplaats en zouden opnieuw magazijnen van Wildberries zijn geraakt. Dat is de grootste webwinkel van Rusland. Volgens Oekraïne levert de webwinkel ook onderdelen aan defensiebedrijven en het Russische leger. En in het Verenigd Koninkrijk maakt premier Keir Starmer straks plaats voor zijn partijgenoot Andy Burnham. Die werd vrijdag verkozen tot nieuwe partijvoorzitter van Labour. Tot vorige maand was hij burgemeester van Groot Manchester. Vele de Vos ging bij de inwoners polsen wat ze van hem denken.
10: De B-Network, het netwerk van gele stadsbussen, trams en binnenkort ook lokale treinen, is een van de zichtbaarste verwezenlijkingen van burgemeester Andy Burnham. Private busmaatschappijen zijn opnieuw onder controle van de stad gebracht. En dat waarderen de reizigers.
11: I think Andy Burnham's done a great job with the buses as well as the trams.
12: It's certainly simplified the timetables. It's also worked out a lot cheaper as well.
10: 3 keer werd Burnham verkozen tot burgemeester van Groot Manchester. En veel inwoners hier vinden het jammer dat hij vertrekt.
12: I am very sad. Yeah, I mean, hopefully onto bigger and better things.
13: Absolutely. He's the king of the north. He's a man of the people.
10: Maar zal de koning van het noorden ook een goede premier worden?
12: I hope so. I would vote for him. So I guess we'll wait and see what his policies are.
14: I'm hoping he will surprise us. So I'm keeping an open mind for now.
15: I don't know. I can't say for sure. Just have to wait and see.
0: We krijgen veel wolken met hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen wel droog bij zo'n 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Dit nieuws begon met de nieuwe wereldkampioen voetbal Spanje. De Spanjaarden klopten Argentinië in de verlengingen met 1-0. Alles over die finale op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
16: Hola, het is 6 over.

0: 7. Op de N31 richting Brugge is bij Sint Andries een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, klaar wakker.
1: Herbert Verhagen.
3: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
0: Een mooie maandag. Bene.

Rob de Nijs over Bo, een naam die zowel bij jongens als bij meisjes wordt gekozen. Handig als ze ooit twijfelen natuurlijk. Het is 7:10. Anja Daams zorgt ook deze week weer voor 5 interessante middagen in Als de Muren Konden Praten hier op Radio BNE. Straks tussen 12 en 1 klopt ze aan bij Jan Verheijen en Lien

sunny afternoon van de Kings. Echt slecht wordt het niet, hè, vandaag en de komende dagen. Maar de zon krijgt wel gezelschap van wolken. David mag dat rond 7:45 nog eens in geuren en kleuren vertellen. In ieder geval, wie binnenbleef voor de hitte, kan weer voor langere tijd uit zijn kot komen.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: liedje uit mijn droom. Ik noem het het liedje van Stef Bos. Een liedje van mij voor jou, Stef Bos.
1: Op zijn Facebookpagina roept Bart Herman de hulp in van zijn fans om een lijst samen te stellen van liedjes die hij zeker op 17 oktober moet brengen tijdens hun jubileumconcert in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Het is ruim 7:15 en wie staat daar al aan het ontbijtbuffet? Nana Mouskouri.
2: Good

0: originele versie van Goedemorgen Sonnenschein. Daarmee had Nana Mouskouri een hit in 77. Veel later, in 2024, nam ze het nog eens op met de Royal Philharmonic Orchestra van Londen. En zo meteen Rocco Granata over de gevolgen van al die Sonnenschein.
1: Geef me de grootste Belgische evergreens.
2: En vlug.
3: Want morgen vieren we onze nationale feestdag met de beste muziek uit ons

0: Belgische 40.
1: Morgenmiddag vanaf 1 uur.
2: Hallo, dan.
1: Op Radio BNE.
0: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Manutan, Manutan.
0: Bestel op manutan.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in iets fris.
4: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
6: Ja, dat past dat voor mij.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Marco Granata, eigenaar van mooie evergreens. En hij heeft ook veel betekend voor andere artiesten. Sam Bettens vertelde ooit in Het Huis op VRT1 dat Rocco het talent van Case Choice opmerkte en een belangrijke rol speelde in hun muzikale carrière. Mooi.

Desway op Radio BNN. Jouw stack voor de mooiste evergreens uit alle decennia. En veel moois van onze artiesten. Paul Michiels bijvoorbeeld. Die deed iets heel moois met de evergreen van Elfville. Komt eraan.

Als onze weerman aan het luisteren is naar Radio BNE, dat denk ik wel. Hè. Dan stond hij vast te dansen met zijn kat Mitzi. Want Forever Young van Paul Michiels is één van zijn favoriete nummers. David is er rond 7:15 met een update van het weer.

0: Wijlen Bob Marley, weet je wat hij meenam in zijn kist? Zijn rode gitaar, de Bijbel en een stengel marihuana. Halleluja zeg. En nu een zingende acrobaat. Ze kan zingen terwijl ze de strafste toeren uithaalt aan de trapeze. Helene Fischer.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goede tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12:00 PM op Radio Bene.
9: Welkom in onze mooie stoel.
10: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
11: Go, go, go naar Imperno. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
12: Natuursteen, parket, Impermo.
11: Deze zondag extra open.
1: Radio Bene.

0: Helene Fischer.
1: Mooie stem, mooie badam. Het werd er 7:15 mee. David, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Herbert.
1: Daar is ze dan. Het heeft een tijdje geduurd. De zon, schijnt ze overal?
2: Er zijn nog altijd een mix van zon en bewolkte periode. En ja, dus dat is op sommige plaatsen toch wel even wachten. Vooraleer dat die zon er echt goed doorkomt. Mm-hmm. Sowieso krijgen we een mix van zon en wolken. Momenteel is het zo, ja, er zitten wat gaten ter hoogte van Lommel, zie ik. Dus de wind komt uit het noorden, dus die wolkenvelden ook. En ook grote delen van Oost-Vlaanderen, een deel van West-Vlaanderen. Dus ja, er komen wel gaten in. Maar er zijn ook stapelwolken die zich vormen, dus het wordt een mix van beide. Temperaturen rond 19 à 20 graden aan zee, waar nog altijd een matige tot vrij krachtige wind waait. En in het binnenland ook een voelbare wind, toch een 3 tot 4 uit het noorden. Daar temperaturen 21, hooguit 22 graden aan zee, dus 19 à 20. En vanavond en vannacht rond 12, 13. Eerst vaak brede opklaringen en ja, daarna opnieuw wat Noordzeewolken die binnencijpelen, net zoals vanochtend. Morgen krijgen we wel een beetje warmer al, 23, 24, Kempen misschien 25, met aan zee dan 21 graden, zonnige perioden en wolken. Woensdag kan er plaatselijk een beetje regen vallen, dan zit de storing in de buurt die wel zwak is, dus ja, dat zal ook niet veel zijn, ook niet overal. Zon en bewolkte periode dan. Wat vaker bewolking toch wel in vergelijking met morgen. Donderdag, zon en wolken en temperaturen die dan rond 22, 23 liggen. Maar vrijdag wordt het warmer. Zaterdag ook. Dat worden eigenlijk de twee beste dagen van de week. Met vaak veel zon daarbij. Soms dus wel wat wolken, maar de nadruk toch meer op de zon. 4, 25 graden vrijdag aan zee zitten we rond een 22, 23. En zaterdag gaat dat naar 25 tot 27 graden. Met droog weer. Maar vanaf zondag krijgen we dan wel af en toe ja, periodes met regen of buien over ons heen. Een mix van zon en wolken. De wind draait naar het zuidwesten. Matig aan zee, soms vrij krachtig. En maxima die het wel goed blijven doen hoor. 3, 24 graden, lokaal 25. En dat gaat zo door tot en met het eerste weekend van augustus. Dus een weekje met wisselvalliger weer. Maar voor de natuur uiteraard wel goed. Maar het is ook niet, kijk, als dat 23, 24 graden is of is 25 en er valt nu en dan een bui, dat is dat eigenlijk ook geen slecht weer. Het is niet dat de zomer dan volledig weg is of zo. Dus, maar goed, ja, het is wel nodig een beetje voor de natuur.
1: En je klonk vrij zeker, hè? Niet zo van een neerslagsignaal. Nee, vanaf zondag regen.
2: Ik zie het al ganse tijd. En dat blijft consistent. En ik zie ook op de kaarten, ja, zuidwestenwind. Dat is meestal toch niet zo goed nieuws voor mooi weer. En ook een depressie die dichterbij komt. Dus los van het feit dat ik nu nog niet kan zeggen hoeveel, waar en hoe laat er regen zal vallen, nemen de kansen wel toe.
1: Mm-hmm. Maar deze week vooral droog, denk ik. En de topdagen zijn vrijdag en zaterdag.
2: Ja, dat is inderdaad zo.
1: Dankjewel, fijne maandag.
2: Voor jou ook, tot woensdag.

0: Bert.
1: Zijn ebbenhouten blues zou wel passen in de Radio BNE Belgische 40 die we morgen namiddag uitzenden. Stemmen voor die lijst kan nog tot 1 uur vanmiddag op het Radio BNE kanaal van 14 Max.

0: De Spinners. En wat is die klok weer genadeloos vanmorgen? Nieuws van 8 uur komt er al aan. Maar Klaarwakker is er nog tot 9 uur, dus blijf bij ons.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: uur een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje klopt Argentinië in de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Die titel is ook door Spanjaarden bij ons uitgebreid gevierd. Spanje is voor de tweede keer ooit wereldkampioen voetbal. Het klopte Argentinië met 1-0 na verlengingen. Het enige doelpunt viel in het laatste kwartier. Het verslag is van Peter van de Memt.
1: Een oververdiende overwinning voor Spanje na een vreselijke draak van een finale die pas in de verlengingen wat spektakel opleverde. Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi die zijn prachtige interlandcarrière op een valse noot afsluit. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Voorts onderging het passief de wet van de sterkste. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. De echte kansen kwamen pas in het slot via Torres en Yamal. Juan Martinez was de enige Argentijn op niveau. Fernandes kreeg net voor de verlenging een rode kaart en 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino en een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging via de andere invaller Torres 1-0 en pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans, maar Simeone trapte over. Het geluk van Argentinië was opgebruikt. Spanje pakt 16 jaar later zijn tweede wereldtitel, net als toen ook als regerend Europees kampioen.
0: Na de wedstrijd kwamen de Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-baas Infantino het veld op om de beker uit te reiken aan Spanje. Zij werden door het publiek uitgejouwd. Dat hoorde ook Sporza-collega Filip Joost die de finale becommentarieerde op tv.
2: Luister naar het boegeroep. In het hele stadion Spanjaarden en Argentijnen verenigd.
0: Argentinië moest de verlengingen ook met 10 spelen na een rode kaart en na door het publiek uitgejouwd. Dat hoorde ook Sporza-collega Filip Joost die de finale becommentarieerde op tv.
2: Luister naar het boegeroep. In het hele stadion Spanjaarden en Argentijnen verenigd.
0: Argentinië moest de verlengingen ook met 10 spelen na een rode kaart. En na de wedstrijd kreeg de Argentijnse speler

0: Zij waren dolgelukkig met de winst, merkte ook Peter de Kroemele.
1: Viva Spanje!
2: Spaanse vreugde in het park. Honderden mensen hebben de hele match meegeleefd, meegeschreeuwd en meegejuicht. En natuurlijk zijn de Spaanse Vlamingen tevreden.
3: Heel, heel blij. Ze hebben het verdiend, zeker verdiend.
4: Ik zie vier om Spaans te zijn. Ik ben echt enorm blij dat die gewonnen hebben.
5: Spanje heeft gespeeld, hoe het moet gespeeld worden. We zijn gewonnen en we zijn heel content. En voor Wilvoorde en voor de Spanjaarden voor Wilvoorde.
6: We zijn echt wel trots. We gaan sowieso vieren. Het is 16 jaar geleden, dus het is wel de moeite hè, om nog eens te vieren.
2: En ook de niet-Spanjaarden jubelden.
7: Mega. En ik denk nog belangrijker dat ze hier allemaal samen kunnen vieren. Dat ze hier inderdaad die gemeenschap hebben. Die tweede ster mocht wel.
8: Heel blij, maar ja, jammer dat het in België is.
2: Spanje is wereldkampioen. Alegría en mi corazón. Vreugde in alle harten hier in Vilvoorde.
0: Federale ambtenaren mogen vanaf volgend jaar hun ziekteverlof niet meer opsparen. Ambtenaren kregen tot nu toe 21 ziektedagen per jaar. En wanneer ze die niet nodig hadden, mochten ze die houden en gebruiken als ze langdurig ziek zouden vallen. Dat verandert dus voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. Ambtenaren die al in dienst zijn, mogen hun ziektedagen, die ze tot eind dit jaar zullen hebben opgespaard, wel nog behouden. In de strijd tegen de toenemende droogte heeft Natuurpunt al 300 hectare wetlands in natuurgebieden hersteld. Dat zijn natte gebieden langs rivieren die veel water kunnen opnemen. Het komende jaar komt daar nog eens 1000 hectare bij, zegt Lander Wantes van Natuurpunt.
9: Daarmee kunnen we jaarlijks 2 miljard liter water in de bodem laten infiltreren. En dat komt overeen met 1000 Olympische zwembaden die ieder jaar via die natuurgebieden opnieuw in de grond infiltreren in plaats van dat het water naar de zee wordt afgevoerd.
0: Natte gebieden zijn belangrijk voor flora en fauna, maar ook als afkoeling voor de mens. En ze hebben ook grote economische waarde voor het vele water dat sommige bedrijven nodig hebben. Oekraïne heeft de afgelopen uren meer dan 400 drones afgevuurd in de richting van de Russische hoofdstad Moskou. Volgens de burgemeester van de stad konden de meeste drones worden neergeschoten, maar in lokale media zijn wel beelden te zien van een brandende olieopslagplaats en zouden opnieuw magazijnen van Wildberries geraakt zijn. Dat is de grootste webwinkel van Rusland. Volgens Oekraïne levert de webwinkel ook onderdelen aan defensiebedrijven en het Russische leger. En bij een Russische aanval op een Turks vrachtschip voor de kust van Oekraïne zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen en 4 bemanningsleden zijn ook nog vermist. Het schip kwam net uit de haven van Odessa en vervoerde mais. Rusland heeft nog niet gereageerd op die aanval. En voor de 9e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger bombardementen uitgevoerd op Iran. Daarbij zouden militaire commandocentra en lanceerbasissen zijn geraakt. Kuwait, een bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten, zegt dan weer dat het aangevallen wordt met Iraanse drones. De Iraanse revolutionaire garde heeft ook 2 olietankers aangevallen en uitgeschakeld in de straat van Hormuz, omdat ze hadden geprobeerd om via een door Iran verboden route door de zeestraat te varen. Als gevolg van de escalatie is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot een hoogste peil sinds juni. We krijgen veel wolken met hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen wel droog bij zo'n 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Woensdag is er op meer plaatsen kans op wat regen. Daarna wordt het opnieuw zonniger en warmer. Dit nieuws begon met de nieuwe wereldkampioen voetbal Spanje. De Spanjaarden klopten Argentinië in de verlengingen met 1-0. Alles over die finale op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
10: Dankjewel, Sophie.
11: Radio Bene.
12: Radio BNE, klaar wakker.
11: Herbert Verhagen.
13: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
10: Een heel goeiemorgen.
13: VRT.

0: Leo Sayer, het is al 8:09. Dat is ook een leuk tijdstip om in je douche te stappen. Raymond van het Groenewoud doet dat samen met zijn vriend Jan en zoekt naar de voornaamste verschillen.
1: Het verschil met mijn vriend Jan.

is nooit een jam. Geen dras nationaal morgen, maar wel sneeuw. Mocht blijken dat Raymond van het Groenewoud niet in de Radio BNE Belgische 40 zou staan. Stemmen maar, hè. Het kan nog tot 1 uur vanmiddag op het Radio BNE kanaal van VRT Max.

openingsdansen kunnen mooi zijn, maar liedjes over uit elkaar gaan en eenzaamheid ook. Ik kreeg een voorbeeld, hè, van de Everly Brothers uit 1960. Walk Right Back.

0: Middle of the Road. En ook de fans van Duitsstalige muziek worden de verwend van morgen. Helene Fischer kwam al voorbij. En met de volgende Evergreen luidde Juliane Welding de avondklok in 1984. Geh nicht in die Stadt.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Radio Bene.

precies 8:59 werd het met Juliane Welding. Net voor de zomer kwamen er waanzinnig veel nieuwe Vlaamse singles uit. En de meest zwoele productie kwam ongetwijfeld van Amber en Dylan. Zowel in de liefde als op het podium, partners.

0: Vrijdag, zaterdag en zondag vind je Amber en Dylan op de Gentse feesten. Meer bepaald in Theater Charlequin.
1: Radio BNE, klaar wakker.
2: VRT Radio BNE.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker. Me.

Sandy Show. Nog tot 2 augustus kan je in het cultureel centrum De Branding in Middelkerken een voorstelling van Lekker Blijven Hangen meepikken door het Farse Theater. Misha Mara vervangt daarin Margriet Hermans.

0: het laatste interview dat ik met Misha Mara had, zei ze dat ze geen singles meer wil opnemen, omdat dat verlieslatend is. Liefdesliedjes uit 2017 was dus een van haar laatste liedjes. Maar zeg nooit, nooit, hè. De volgende evergreen die er klaar staat, is er een van Hot Chocolates.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

0: Hot chocolate.
1: Weet je wat ik jammer vind? Ik heb maar weinig foto's van mijn jeugdkamer. Ja, nu neemt iedereen zowat dagelijks foto's van alles en nog wat, maar toen was dat nog niet zo. Dus het zijn alleen maar herinneringen, maar zij was zeker aanwezig op een prachtige poster waar je niet...

0: Heerlijk. De Cordijt hier op Radio Bene. Het werd er 9:13 mee.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Deze week keren we 30 jaar terug in de tijd. Christophe was toen 20 en bracht het album Intro uit. We hebben daar enkele nummers uitgekozen voor deze week. En dit lied schreef John Terra voor hem. De Levensgenieters.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

Luik. Olé, olé, y viva España. Dat stuurt Benny van Akker vanuit Staden. Hij is zo blij omdat Spanje het WK voetbal won. Geen brugdag voor hem. Vandaag wordt hij met zijn bestelwagen in Nieuwpoort en Nazareth verwacht. Benny, fijne werkdag.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje is voor de tweede keer ooit wereldkampioen voetbal. Het klopte Argentinië met 1-0 na verlengingen. Peter van den Bemt.
1: Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. Fernandes kreeg net voor de verlengingen een rode kaart en 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino. En een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging via de andere invaller Torres 1-0. En pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans, maar Simeone trapte over. Spanje pakt 16 jaar later zijn tweede wereldtitel, net als toen ook als regerend Europees kampioen.
0: Argentinië moest de verlengingen met 10 spelen na een rode kaart en na de wedstrijd kreeg Argentinië opnieuw rood na een vechtpartij. In Vilvoorde hebben zo'n 1000 mensen de wedstrijd gevolgd op grote schermen in een park. Er wonen daar veel Spanjaarden en zij waren dolgelukkig na de gewonnen finale.
2: We zijn echt wel trots. Het was een moeilijke match. Het heeft heel lang geduurd, maar we zijn echt wel heel blij van de verliezen.
3: De statistieken spraken voor zich. Het was altijd helemaal rood en 2-3 witte streepjes. Dat we deze tweede ster mogen ontvangen en zeer verdiend mogen ontvangen.
4: Ik vond het een fantastisch spannende match, absoluut. Dus ik ben blij dat Spanje gewonnen is.
0: Federale ambtenaren mogen vanaf volgend jaar hun ziekteverlof niet meer opsparen. Ambtenaren kregen tot nu toe 21 ziektedagen per jaar. En wanneer ze die niet nodig hadden, mochten ze die houden en gebruiken als ze langdurig ziek zouden vallen. Dat verandert dus voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. Ambtenaren die al in dienst zijn, die mogen hun ziektedagen die ze tot eind dit jaar zullen hebben opgespaard, wel nog behouden. In de strijd tegen de toenemende droogte heeft Natuurpunt al 300 hectare wetlands in natuurgebieden hersteld. Dat zijn natte gebieden langs rivieren die veel water kunnen opnemen en vasthouden. Het doel is om in totaal 1500 hectare van die natte natuur te herstellen. En dat plan schiet dus goed op, zegt Lander Wantes van Natuurpunt.
5: We hebben 300 hectare hersteld. En het komende jaar zit er nog bijna 1000 hectare in de pijplijn om hersteld te worden. Dus waren vergunningen klaar.
0: Vasthouden. Het doel is om in totaal 1500 hectare van die natte natuur te herstellen. En dat plan schiet dus goed op, zegt Lander Wantes van Natuurpunt.
5: We hebben 300 hectare hersteld. En het komende jaar zit er nog bijna 1000 hectare in de pijplijn om hersteld te worden. Dus waar vergunningen klaar liggen, waar werken gaan starten. Dat gaat

voor de mens en ze hebben ook economische waarde. En bij een Russische raketaanval op een vrachtschip voor de kust van Odessa zijn nu al 10 doden geteld. Het schip met een Turkse eigenaar verliet net de haven van Odessa met een lading mais toen het geraakt werd. De 7 overige bemanningsleden raakten gewond. Het gaat om Syriërs en Indiërs. Rusland bevestigt dat het de haven van Odessa heeft aangevallen, maar beweert dat het enkel opslagplaatsen met brandstof voor het Oekraïnse leger heeft geraakt. Het is bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 40.
1: Morgenmiddag vanaf 1 uur.
2: Hallo, dan.
1: Op Radio BNE.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Zit op loes te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past daar voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Nee, met het leven.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje is voor de tweede keer ooit wereldkampioen voetbal. Het versloeg Argentinië in de verlengingen met 1-0. De beslissende goal van Ferran Torres viel in het laatste kwartier. In de pauze van de WK-finale was het voor het eerst een grote halftime show met allerlei sterren, zoals Madonna, Shakira, de Koreaanse groep BTS en nog andere. En dat klonk zo.

0: De halftime show duurde bijna een half uur. Normaal duurt de pauze maar een kwartier. En in Spanje is de WK-winst uitgebreid gevierd. In de hoofdstad Madrid kwamen supporters massaal op straat. En vandaag zullen ze dat opnieuw doen tijdens een grote viering met de spelers, vertelt correspondent Sven Duytens vanuit Madrid.
1: Het is echt een hele optocht door Madrid en dat gaat ervoor zorgen dat de hele stad geblokkeerd zal zijn. Dat zagen we gisteravond ook al. Hè. Vooral toeristen die het stomme idee hadden om met de auto door het centrum te rijden, ja, die bleven gewoon stilstaan, omringd door duizenden voetbalfans, Spanjaarden die helemaal door hun dak gingen. Dus dat gaat zich vandaag herhalen.
0: Tijdens de vieringen in het westen van Spanje is afgelopen nacht wel een jongen van 13 om het leven gekomen. De jongen zou omgekomen zijn nadat een fontein instortte. Verschillende jongeren waren daarop geklommen. Er is ook een andere jongere naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. En één dag voor de nationale feestdag heeft koning Filip aan 9 mensen de adellijke titel van baron of barones toegekend. Onder meer psychiater Dirk de Wachter krijgt de titel van baron, net als Wouter Torfs, de gewezen topman van de gelijknamige schoenwinkelketen. En ook klimaatexpert Jos Delbeke. De graad van commandeur in de kroonorde wordt toegekend aan onder meer actrice Chris Lomme, regisseur en choreograaf Alain Platel en jazzgitarist Philippe Catherine. Het is bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij zo'n 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Woensdag is er op meer plaatsen kans op wat regen. Maar daarna wordt het opnieuw zonniger en ook warmer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel Sophie. Op de E40 richting kust is bij Oostende een ongeval gebeurd. En dat op de rechterrijstrook. Opletten dus daar.
3: Radio Bene.
2: Wat een turbulent en speciaal WK is dit toch geweest. De beste heeft gewonnen. Olé, goedemorgen.
4: Radio Bene, gewoon genieten.
5: Catherine van Doornen.
6: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
7: Tegels.
8: Natuursteen.
7: Parket.
8: Impermo.
9: VRT Radio Bene Live.
10: Sing my song.

Als je nog niet wakker was, dan ben je het nu, denk ik. Chubby Checker met Let's Twist Again. Het was wat met dat WK, zeg. Van het intrekken van een schorsing van een voetballer na presidentiële inmenging van Trump bij de FIFA-baas. Het weigeren van de toegang tot de Verenigde Staten aan een Somalische scheidsrechter. Veel te dure finale tickets, drinkpauzes en een ultralange halftime tijdens de finale. Het WK26 bracht niet alleen spektakel op het veld, maar ook heel wat discussie naast de lijnen. Dit is Mama's Jasje.

0: Shocking Blue met Never Marry a Railroad Man. Ik heb nog altijd niet begrepen waarom, precies niet. Wat zou er mis zijn met een railroad man? We zullen het nog eens moeten om tekst en uitleg vragen. Zo is dat. Morgen viert ons land zijn nationale feestdag. Ik heb gisteren het geluk gehad om een bezoek te mogen brengen aan het Koninklijk Paleis in Brussel. En alles werd daar in de gereedheid gebracht. De tribunes voor het défilé zijn opgesteld. De stoeltjes zijn geplaatst. Maar het was nog sleuren met tapijten en met gigantische bloemstukken. Ze staan op schema, denk ik. Maar wat een aanrader, zo is een bezoek brengen aan het paleis. Als we nu op reis gaan naar het buitenland, dan gaan wij bij wijze van spreken elk kasteel binnen of elk paleis binnen dat we tegenkomen. En ik was zelf na 56 jaar nog altijd niet in ons eigen paleis geweest. Echt een aanrader. Je moet vooraf wel tickets reserveren. Maar dus nog eens terugkeren naar die nationale feestdag. Hè. Wij vieren dit bij Radio Bene op een muzikale manier. En dat is met de Radio Bene Belgische 40. Dat is een hitlijst vol Belgische muziek. Maakt niet uit in welke taal gezongen, als het maar gemaakt is in België. Onze stembus die sluit over een kleine 3 uur. Dus als je nog niet zou gestemd hebben, doe dat dan gauw. Anders achteraf niet komen klagen. Hè? Welke Belgische artiesten mogen volgens jou niet ontbreken in die lijst? Nog tot 1 uur kan je stemmen voor die Radio Bene Belgische 40. En misschien vind je deze lieve man wel voldoende om in de lijst te staan. Dit is Bart Kael met Onderweg.
1: Ik ben

0: Groovy Kind of Love, heerlijk lied. Ook in de versie van Phil Collins trouwens. Maar zij waren wel eerst, dat waren de Mindbenders.
1: Joehoe! Grijp de Swissense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swissense.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.

Ja, ja, Sabientje Tiels, je moet het gaan geloven. Je weet hoe het gezegde gaat, hè? Opposites attract. Ofwel, tegenpolen trekken elkaar aan. En ik moet zeggen, dat klopt toch wel inderdaad heel erg vaak. En dan nu een cover van een lied uit 1960. De bekendste versie was die van Brian Hyland uit 62, die er een internationale hit mee scoorde. Jason Donovan blies het nummer 27 jaar later nieuw leven in met de hulp van het legendarische producersteam Stock, Aitken en Waterman. Bekend van producties voor Kylie Minogue, Rick Astley, Banana Rama en deze keer opvallend minder poppy, maar daarom niet minder mooi. Dit is Sealed with a Kiss.

ze nog maar wat langer geleefd hebben, hè. Anne-Christie met Ik leef voor jou. Op de E313 richting Antwerpen is bij Ranst de weg gedeeltelijk versperd. Dat komt daardoor een ongeval. Er staat 20 minuten file en dat vanaf Massenhoven. Radio BNE.

0: Nu komt het, zie.
1: Radio Reloj.
0: Yes. Cinco de la mañana, of zoiets.
1: Cinco de la mañana.
0: Voilà, zo is dat. Als je dit hoort, dan is het natuurlijk zomer, hè. Hoogzomer zelfs. Manu Chao met Me Gustas Tú. Vandaag 20 juli, maar precies 57 jaar geleden was het een datum die de geschiedenis voorgoed veranderde. Niet alleen won Eddy Merckx 57 jaar geleden nog maar eens de Tour, maar op die dag landde ook de Amerikaanse Apollo 11 op de maan en zette astronaut Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan dan, hè. Zijn legendarische woorden, "That's one small step for man, one giant leap for mankind", werden door honderden miljoenen mensen wereldwijd live gevolgd op de televisie. Veel mensen dachten dat het eigenlijk een trucage was, dat het niet echt gebeurd was. Wat ook vaak vergeten wordt, ook Buzz Aldrin, de collega van Neil Armstrong, die liep ook over het maanoppervlak, terwijl de derde astronaut Michael Collins ondertussen alleen rond de maan bleef cirkelen in de commandomodule. Ja, iemand moet het ruimteschip besturen natuurlijk. Het was een mijlpaal in de geschiedenis, alleszins, en de astronauten brachten bijna 22 kilo extra gewicht mee naar huis in de vorm van maanstenen. En die werden dan weer gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

0: Boudewijn de Groot met Jimmy. Als hij maar geen voetballer wordt, wel, die voetballers die hebben mij anders wel goed geënterteind de voorbije weken. Dat moet ik er toch wel bij zeggen. Waarvoor dank trouwens.
1: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

Werkt eigenlijk beter dan gelijk welk energiedrankje, hè? Nutbush City Limits van Ike en Tina Turner. En Jo Valli, die heeft mooi gedroomd vannacht.

Nicky Leandros. En het wordt een drukke zomer voor deze jonge man hier. Hij presenteert natuurlijk samen met Siska Schoeters Zomerhit aan Zee in Blankenbergen. Dus als je in de buurt bent, ga daar zeker eens langs. Dit is Hey Pa. Hey Pa.

0: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in iets fris.
4: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
6: Ja, dat past daar voor mij.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Nee, met het leven.
7: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
10: Radio Bene.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Eén dag voor de Nationale Feestdag heeft koning Filip aan 9 mensen de adellijke titel van baron of barones toegekend. Onder meer psychiater Dirk de Wachter krijgt de titel van baron, net als Wouter Torfs, de gewezen topman van de gelijknamige schoenwinkelketen. En ook klimaatexpert Jos Delbeke. De graad van commandeur in de kroonorde wordt toegekend aan onder meer actrice Chris Lomme, regisseur en choreograaf Alain Platel en jazzgitarist Philippe Catherine. In Tongeren, Hoeselt en Bilze in Limburg neemt een groep ouders van kinderen in het buitengewoon onderwijs zelf initiatief om hun kinderen naar school te brengen. Over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is er al erg lang discussie. Veel kinderen moeten heel lang op de bus zitten en dat zijn deze ouders beu. Een van hen heeft een taxibedrijf en zal elke ochtend 8 kinderen naar school brengen, zodat ze niet meer 1,5 uur op de bus moeten zitten.
1: Als jij dan van Tongeren naar Bilze moest, terwijl de rit eigenlijk maar een kwartiertje zou duren en naar 1,5 uur tot 2 uur kan duren. Dus daar hebben wij gezegd van, dat gaan wij onze zoon niet aandoen. Die jongens hebben al genoeg prikkels. We hebben de ronde gedaan en die zou normaal gezien 25 tot 27 minuten duren.
0: In Spanje is de WK-winst uitgebreid gevierd. In West-Spanje is afgelopen nacht wel een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij stierf nadat een fontein instortte, waarop verschillende jongeren waren geklommen om te vieren. Er is ook een andere jongere naar het ziekenhuis gebracht. Vandaag zijn er nog vieringen, onder meer in de hoofdstad Madrid, met de spelers, zegt correspondent Sven Tuytus vanuit Madrid.
2: Het is echt een hele optocht door Madrid en dat gaat ervoor zorgen dat de hele stad geblokkeerd zal zijn. Dat zagen we gisteravond ook al. Heel snel heb je de belangrijke verkeersassen die vastzaten omdat de mensen gewoon de straat innamen. Vooral toeristen die het stomme idee hadden om met de auto door het centrum te rijden, ja, die bleven gewoon stilstaan, omringd door duizenden voetbalfans, Spanjaarden die helemaal door hun dak gingen. Dus dat gaat zich vandaag herhalen.
0: En bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht is zeker 1 dode gevallen. Een van de doelwitten was een ondergrondse raketbasis. Iran heeft geantwoord met aanvallen op de golfstaten Kuwait en Bahrein, waar de VS militaire infrastructuur heeft. Het is al de 9e dag op rij dat de VS en Iran elkaar aanvallen, ondanks een voorlopig akkoord over een gevechtspauze. De woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er wel nog altijd diplomatieke contacten zijn met de Amerikanen. Het is bewolkt maar droog bij zo'n 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Woensdag is er kans op wat lichte regen. Daarna wordt het opnieuw zonniger en ook warmer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Je zal maar een onwetende toerist zijn daar in Spanje, in het midden tussen al dat feestgeweld. Goed, op de E313 richting Antwerpen, 1,5 uur file rijden van Massenhoven tot Ranst. Daar is de weg grotendeels versperd door een ongeval. En daardoor ook 45 minuten aanschuiven op de E34 naar Antwerpen vanaf Oelichem. Dus van Hasselt naar Gent rij je best om via Brussel.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.

0: in Bermo.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
3: Ja, dat past daar voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: VRT Radio BNE Live.

Caution, red light spells danger. Ik las nog een andere verontrustend bericht. Verontrustend, dat is niet waar hoor. Het is helemaal niet verontrustend. Vandaag zijn de hondsdagen begonnen. Weet jij wat de hondsdagen zijn? Wel, ik zal het jou vertellen wat die hondsdagen zijn. Dat zijn eigenlijk de warmste dagen van het jaar. Ja. Inderdaad. Dus ze worden hondsdagen genoemd omdat de naam komt van Sirius. En dat is de helderste ster aan de hemel, maar ook wel de hondsster genoemd. En onze deel is van het sterrenbeeld de grote hond. Ik kende eigenlijk alleen maar de grote beer en de kleine beer. Maar er zijn dus blijkbaar nog beesten aan het firmament te ontwaren. Die Siriusster verschijnt rond deze tijd vlak voor zonsopgang. Dus je moet hem maar eens in de gaten houden. En er werd geloofd vroeger dat de combinatie van de hitte van de zon en die invloed van die Siriusster zorgde voor extra warm weer. En dat klopt in de realiteit. Vaak dat het nu de warmste periode is van het jaar, van nu dus 20 juli tot 20 augustus. Maar vaak ook niet, want er kan evengoed heel veel regen vallen of een frisse bries waaien. Dat kan allemaal. En nu neem ik je nog eens heel graag mee naar mijn en misschien wel ook jouw kindertijd. Dit kon ik van voor naar van achter en omgekeerd meezingen. Dit is Kinderen voor Kinderen.

0: Evergreens, dat is hier een beetje onze winkel. Hè. Evergreens zijn de beste artiesten van bij ons. Dus Procol Harum, die mag af en toe ook wel eens voorbij komen, hè, met die Whiter Shade of Pale. Vandaag, precies 89 jaar geleden, overlijdt in Rome Guglielmo Marconi. Wie is dat nu weer, hoor ik je denken wel. Hij wordt algemeen aanvaard als de uitvinder van de draadloze communicatie, met andere woorden ook de radio. Marconi begint in 1895 al te experimenteren met de nieuwe elektromagnetische golven. Hij bouwt een telegraaf die over een afstand van 1,5 kilometer radioberichten kan ontvangen en verzenden. Nu, het is pas in 1901 dat hij erin slaagt om een radiosignaal te verzenden over de Atlantische Oceaan. 8 jaar later ontvangt hij de Nobelprijs voor natuurkunde. En het is ook dankzij dat werk van die Marconi dat wij uiteindelijk naar de radio kunnen luisteren. Hoe heerlijk is dat? Wat zeggen we dan? Dankjewel, meneer Marconi. Jawel. Dit is Lenny en de Wespen met een fantastisch mooi zomersliedje.
1: Zandkasteel, springkasteel, luchtkasteel, nooit te

komt niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.

zijn hier. Het moet gewoon gezellig zijn. Het moet mooi zijn. Het moet aangenaam zijn. Dat was Fairground Attraction. Een jaar nadat dit liedje werd uitgebracht en een gigantische hit werd in zowel Nederland als België, verklaarde de burgemeester van Zoutelanden dat het toerisme naar zijn gemeente duidelijk was toegenomen. Lokale ondernemers en horecazaken zagen meer bezoekers sindsdien en die kwamen zowel uit Nederland als België. Veel toeristen gingen dan ook op zoek naar dat oude strandhuis waarover werd gezongen, maar die moesten ze teleurstellen, want in werkelijkheid bestaat dat strandhuis helemaal niet. Dit zijn Bluff, samen met Gijke Aardnaert.

0: Echt waar, hè? Ik ben ook oprecht blij dat jij hier bent. Dat was Saf de Lande van Bluff en Gijke Arnaert. Op de E313 richting Antwerpen meer dan anderhalf uur file rijden van Herentals West tot Ranst. Daar is de weg grotendeels versperd door een ongeval en daardoor ook één uur aanschuiven op de E34 naar Antwerpen vanaf Zandhoven. Dus van Hasselt naar Gent rij je best om via Brussel. En op de Antwerpse ring richting Nederland is het ook nog 20 minuten vertragen van Antwerpen West tot Borgerhout.
1: Radio BNE.

0: Ergens iemand Benny Nijman een beetje helpen. De man is duidelijk de kluts kwijt. Ik weet niet hoe. Op 20 juli 1656, dat is lang geleden, precies 370 jaar geleden vandaag, werd een van de grootste kunstenaars aller tijden officieel failliet verklaard. Namelijk Rembrandt van Rijn. De Amsterdamse schilder was op dat moment wereldberoemd, maar hij zat financieel diep in de problemen. Want hoewel Rembrandt eigenlijk goed verdiende met zijn schilderijen en portretten, gaf hij ook natuurlijk veel geld uit. En dan krijg je dat. Hij kocht een groot huis in Amsterdam, hij verzamelde kunstwerken, maar ook exotische voorwerpen, had daar ook veel geld voor over, wapens, curiositeiten uit de hele wereld. En uiteindelijk groeiden zijn schulden hem boven het hoofd en moest hij het faillissement aanvragen. En daarna werden ook zijn huis, zijn indrukwekkende kunstcollectie en zelfs zijn schildersmateriaal verkocht om die schuldeisers terug te betalen. Kijk eens aan, het is niet allemaal goud wat blinkt.
1: Radio BB. De tijd van je leven. Radio BB.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: was Tasmin Archer. Met haar grote succes uit begin de jaren 90. Sleeping Satellite. Nooit heeft ze dat commercieel succes nog kunnen evenaren. Maar ze maakt nog altijd wel degelijk nieuwe muziek. Is nog altijd artistiek actief. Dat zegt tenminste mijn goede vriend ChatGPT.
1: Geef me de grootste Belgische evergreens.
2: En vlug.
3: Want morgen vieren we onze nationale feestdag. Met de beste muziek uit ons land.
1: Radio BNE.

0: 40.
1: Morgenmiddag vanaf 1 uur.
2: Hallo, dan.
1: Op Radio BNE.
0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
5: Hello, you good-looking thing, you. Yeah, huh? Now this is the killer speaking. Do I like what?

heb het geluk gehad om de man ooit nog eens te zien optreden live. Hij had toen al een respectabele leeftijd, bedoel ik. Maar wat een energie. Ik dacht dat de piano eraan moest. Zo hard was hij erop aan het kloppen. Jerry Lee Lewis met Chantilly Lace. En dit is onze Amsterdamse vriend André Hazes, de papa dan. Dit is Een Beetje Verliefd.

Trini Lopez werd in de nachtclub in Los Angeles opgemerkt door Frank Sinatra. Die man die bood hem meteen een platencontract aan en dat werd een groot succes. Dat was This Land Is Your Land. Wilskracht en volharding, twee mooie eigenschappen. Jimmy Cliff heeft het ook al opgemerkt.

het nieuws van 12 hoor je Anja Daams met Als de Muren Konden Praten. Zij gaat op bezoek bij het regisseurskoppel Jan Verheijen en Lien Willaert. Vergeet niet dat je nog een uur kan stemmen voor die Radio BNE Belgische 40 van morgen. Heb je dat nog niet gedaan? Doe dat dan maar snel op VRT Max. Heel graag tot morgen. Dit is nog Camille.

0: daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De prijs voor ruwe olie stond vanmorgen op zijn hoogste peil sinds juni. Het is vandaag de drukste dag van de zomervakantie op de luchthaven van Zaventem. En we blikken terug op deze editie van het WK Voetbal. De prijs voor een vat ruwe Brentolie is vanmorgen opnieuw boven $90 geklommen. Dat is het hoogste peil in een maand tijd. Steven Rombout, dat heeft te maken met de toegenomen vijandigheden in het Midden-Oosten.
1: Ja, bij de start van de oorlog tussen Amerika en Iran steeg de olieprijs tot zowat $120 per vat. Er werd gevreesd voor grote tekorten omdat de scheepvaart door de straat van Hormuz bijna volledig stilviel. Die straat is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olieproducten. In juni, toen een staakt het vuur bereikt werd, zakte die olieprijs weer snel tot bijna $70 per vat. Maar nu is olie weer fors duurder aan het worden door die wederzijdse aanvallen tussen Amerika en Iran. De voorbije uren is de olieprijs wel opnieuw onder de $90 gezakt door de hoop op nieuwe onderhandelingen tussen beide landen.
0: Dankjewel, Steven. En bij de aanvallen van de VS op Iran vannacht is 1 dode gevallen bij een bombardement op een ondergrondse raketbasis. Pauline Lambert, het geweld lijkt dus zeker niet meteen te stoppen?
2: Nee, voor de 9e dag op rij nu al zijn er aanvallen over en weer. De VS valt militaire doelwitten van Iran aan en Iran antwoordt met aanvallen op de golfstaten, Kuwait en Bahrein, op Amerikaanse militaire infrastructuur daar. In Irak is ook een Amerikaanse militair omgekomen bij een ongeluk met een onderschepte Iraanse drone. In de straat van Hormuz dan heeft Iran ook 2 tankers aangevallen die volgens een door Iran niet toegestane route voeren. Die straat van Hormuz en wie er de controle over heeft is trouwens de reden waarom het conflict weer is opgeleid. Iran zegt dat in het voorlopige akkoord duidelijk is afgesproken dat zij mogen beslissen hoe schepen door die straat moeten varen en dat de VS dus geen reden heeft om zich niet aan die afspraak te houden. Iran zegt ondertussen wel dat er nog altijd diplomatieke contacten zijn met de VS, via bemiddelaars dan wel.
0: Bedankt, Pauline. Oekraïne zegt dat het afgelopen nacht 7 Russische schepen heeft aangevallen op de zee van Azov. Die binnenzee verbindt enkele havens in Rusland en door Rusland bezet gebied in Oekraïne met de Zwarte Zee. Oekraïne valt olietankers aan, maar ook schepen die de bezette Krim bevoorraden. Het Oekraïnse leger vuurde ook meer dan 400 drones af in de richting van Moskou. Daar vielen in totaal 10 gewonden. Er werd ook een olieopslagplaats geraakt en magazijnen van pakjesbezorger Wildberries. Dat is de grootste webwinkel van Rusland. Volgens het bedrijf zelf is het werk daar wel alweer hervat. In Gent is de omgeving van de Sint-Jorisbrug dichtbij het treinstation Dampoort afgesloten door de politie na een vermoedelijke steekpartij vanmorgen. De plek ligt aan de rand van de feestzone van de Gentse feesten. Of er gewonden zijn, dat is momenteel niet duidelijk. Het parket kan voorlopig nog niet meer informatie geven. Vandaag is het ook de drukste dag van deze zomervakantie op de luchthaven van Zaventem. Er worden daar 92.000 passagiers verwacht. Er zijn een aantal redenen waarom het net vandaag zo druk is, zegt Jeffrey Fransen van Brussels Airport.
3: Het is zomervakantie, dat is sowieso al druk. Daarnaast is het ook bouwverlof en we zien ook een heel aantal terugkeerders van het eerste Tomorrowland weekend. En dat allemaal samen zorgt er eigenlijk voor dat we vandaag de drukste dag van de zomer beleven op Brussels Airport. Het is niet de drukste dag ooit. Vorig jaar hadden we ook 92.000, maar de drukste dag ooit, die dateert van 2019. Toen hadden we meer dan 95.000.
0: Eén dag voor de Nationale Feestdag heeft koning Filip aan 9 mensen. Dirk de Wachter krijgt de titel van baron, net als Wouter Torfs, de gewezen topman van de gelijknamige schoenwinkelketen en ook klimaatexpert Jos Delbeke. De graad van commandeur in de kroonorde wordt toegekend aan onder meer actrice Chris Lomme, regisseur en choreograaf Alain Platel en jazzgitarist Philippe Catherine.

0: kritiek kreeg. Bert Sterks die blik terug.
1: Een record aantal wedstrijden, een record aantal fans, bijna 7 miljoen. Een record opbrengst ook, van naar verluidt zowat 15 miljard dollar. De alomtegenwoordige FIFA-voorzitter Gianni Infantino kan en zal zich op de borst kloppen. Ondanks de tegenwind die hij vooral in Europa kreeg na de politieke inmenging van zijn vriend Donald Trump in de rode kaart Case Balogun, ontvangen de FIFA-leden de opbrengsten van dit WK met open handen. Infantino wil op het volgende wereldkampioenschap nog meer deelnemende landen 64, terwijl het nu al schier onmogelijk was om alles van het WK te zien, horen en lezen. En enkele kleine landen absoluut geen rol van betekenis speelden. Van de nieuwigheden laat het Europese voetbal de commerciële drankpauze met plezier in de VS. De maatregelen tegen tijdrekken waren wel een schot in de roos. Ze zullen komend seizoen ook hun intrede doen in het Belgisch voetbal.
0: Het is bewolkt met na de middag iets meer opklaringen vanaf de kust bij temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Woensdag opnieuw meer wolken, dan is er lokaal ook kans op wat lichte regen. In de namiddag wel meer zon bij zo'n 22 graden. Dit nieuws begon met de prijs voor een vat ruwe Brentolie. Die stond vanmorgen opnieuw boven $90, het hoogste peil in een maand tijd. Dat komt door de aanhoudende aanvallen tussen de VS en Iran, ondanks de afgesproken gevechtspauze. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
2: Hey Anja, het is Jan hier, Jan Verheijen. Het is eigenlijk een tijdje geleden dat we elkaar nog gezien hebben. En ik hoor dat je eigenlijk nog mensen zoekt bij wie dat je langs mocht komen voor uw geweldige podcast. Dus Lien en ik en Habika.
3: En onze kat.
2: Habika, onze kat, zouden jou graag uitnodigen eigenlijk. Is waar, schat?
3: Zeker.
2: En dan kun je ook eens, tot in mijn bureau. Ik heb een heel interessant bureau.
3: Is het een man cave?
2: Nee, mijn bureau.
4: Radio Bene.
5: Mijn Cave Bureau. Ik ging met veel plezier op bezoek in Ruddervoorde bij Lien Willaert en Jan Verheijen.
6: Als de muren konden praten.
5: Anja Daams.

0: Movie stars, zo kennen ze er wel een paar. Hè? Het bekendste regisseursduo van Vlaanderen. Lien Willaert en Jan Verheijen. Jan is van Tempsen, Lien van Rooselare. Is Jan dus voor de liefde naar West-Vlaanderen verhuisd?
1: Dat is heel goed samengevat.
0: Ja.
1: Nu, er was geen... We moeten teruggaan tot, wat is het? 2005. En er was toen op dat moment voor geen van ons een geografische noodzaak om in Brussel of in Antwerpen te wonen. Dus we hebben ons net vrij breed uitgegooid. Maar haar familie...
2: Maar eigenlijk zochten we wel in de driehoek Antwerpen, Brussel, Gent. Hè. Maar mijn familie stuurde de hele tijd dingen van langs hier. En ja, toen we dit zagen, zijn we overstag gegaan.
0: Het was een fabriek of zoiets ooit, hè?
2: Een domotica-bedrijf.
1: Een soort toomzaal. Ja. Van, wat zijn de mogelijkheden van domotica in een huiselijke context?
2: Maar die waren failliet gegaan en dat gebouw was toen ook in twee gesplitst en de curator heeft alle domotica eruit gehaald.
0: Want waren jullie of zijn jullie qua stijl hetzelfde?
2: We waren dat niet, maar ik denk dat we dat wel misschien wat geworden zijn.
1: Mijn stijl is misschien het best samen te vatten als volgzaam. Dus
0: en ik ben... Daar geloof ik nu niks van.
1: Nee, maar ik heb alleen...
2: Maar misschien op dat gebied wel.
1: Ik moet een beetje uitkijken natuurlijk, want mensen gaan het anders niet geloven, maar Lien heeft echt smaak en stijl.
2: Plus ook, jij bent daar niet graag mee bezig. Nee. En jij haat verbouwingen en werken en zo. We hebben ook ooit een huisje in Frankrijk gehad, dat we ondertussen verkocht hebben, omdat we iets in Spanje willen...
0: wil ik het straks hebben. Nog graag over hebben.
2: Maar dat huisje in Frankrijk, dat hadden we samen gekocht. We zijn daar even binnen geweest. Eigenlijk was het toen zelfs niet vrij, dat huisje, maar hadden we gezegd van, oké, als we één huisje willen, dan is het dat. En anders niks. En het was dan toch plots vrij. En dan ben ik daar aan het verbouwen geweest en het inrichten geweest. Toen nog samen met mijn ouders. Ja. En ook mensen er naartoe komen. Hè. En dan is Jan al die tijd daar niet geweest. Ik was toen zwanger van Anna. En ik had toen zelfs nog geen elektriciteit. Die elektriciteit was met een kabel naar een ander huis. En water ook. Dat moest ik met emmers gaan halen met mijn dikke buik. Maar we hebben daar heel goede herinneringen aan. En dan ben ik bevallen. Het huis was net ervoor af. En dan twee weken later of zo zijn we dan met Anna naar Ginder geweest. Jan is in de auto blijven zitten.
1: Ik moest in de auto blijven zitten. Ja. Zodanig dat zij binnen de kaarsjes en zo kon gaan aansteken.
2: Aansteken en de verwarming en zo. En dan mochten die binnenkomen. En was zo van welkom in ons huisje.
1: Dat heb ik voor het eerst gezien. En mijn plan voor Spanje is nu exact hetzelfde.
0: Want een kleine zijsprong over smaak en zo. In het begin gooide jij toch kleren van Jan stiekem weg, Helene?
2: Ja, maar ik niet alleen. Hè. Want toen dat ik zo een tijdje bij Jan was, dan kwam zo de...
0: Jan, kijk, dan de koffiekoek een ander tussen.
2: Dan riep de huishoudster mij apart en die zei van... Ja, ik moet iets zeggen. Jan die heeft soms zo kleren waarvan dat ik denk van... moet hij daar wel zo de deur mee uitgaan? Dus ik heb die verstopt. Maar nu jij hier bent... Allee, laat ik dat aan jou. En die toonde dat en die had dat echt zeer goed bekeken. Zij had zo de kast en zij had daar dan zo wat valiezen gezet en zo. En dat daar achter zo verstopt. Zodanig dat het kon nog zijn dat het gevallen was.
1: Het eerste woord is een complot.
2: Maar dat is goed. Kom, we gaan er nog dat en dat en dat ook bij steken.
0: En wat was daar zo lelijk aan dan?
2: Oh.
1: Ja, we spreken wel, er zijn verzachtende omstandigheden. We spreken over de late jaren 90. Dat is geen geweldig stijlrijk decennium geweest. Maar
0: en als je daar dan nog lelijke kleren in hebt, dan is het wel echt erg.
1: Mooi en lelijk zijn subjectieve begrippen. Laten we het daar eerst over eens
2: worden. Dat is waar.
1: Maar om jou een idee te geven in welke sfeer we ons bevinden, toen ik dan geconfronteerd werd met die situatie. Dus Lien zei dan, we hebben dat gedaan. Dus we hebben x aantal kleren gesorteerd en weggegeven. En ik zei dan, dat is eigenlijk wel chic. Dus dat is dan naar Moeders voor Moeders of zo gegaan. En zei ze, nee, naar een toneelvereniging.
3: Radio Bene.

0: go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo mosselen van Boni.
4: Oh, korting op jumbo mosselen. Oh ja, met frietjes.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Donovan en zijn mellow yellow. Het grote discussiepunt ten huize Verheijen-Willaert. De werkruimte van Jan. Is het zijn bureau of gewoon een man cave? Wel, ik ben het gaan inspecteren. En daarvoor moesten we de tuin in. Want die werkruimte van Jan, die is als het ware ingegraven in de tuin.
1: Voilà, nu mag je langs
2: zo naar buiten.
0: Naar buiten, ja.
1: De laatste moet even de deur dichtschuiven.
0: Allee, dat je zo nog geen ondergrondse gang gemaakt hebt, Jan.
1: Dat is eigenlijk geen slecht idee. Want in de winter wordt het wel glad op het terras. Dus dan moet je een beetje uitkijken. Plus de kat overnacht in mijn bureau. Dus mijn dag, mijn dagroutine begint met het... De ontbijttafel zet ik de avond voordien klaar. Maar ik ben altijd als eerste wakker. Dan ga ik eerst de kat uit het bureau halen. En dan maak ik vers fruitsappen. En dan zet ik alles klaar, brood enzovoort.
0: Waar? Is het waar? Ja? Want ik kijk ondertussen alleen. Hè?
1: Ja. Het is mij opgevallen. Het is mij opgevallen dat je het niet...
3: Zo ongelooflijk.
1: Niet als vanzelfsprekend aannam.
3: Nee, dat is helemaal
1: dat
3: is waar.
1: Wat je ook wel een beetje zeer doet. Kijk uit dat je niet van een trap tottert.
3: Ja, het is niet altijd dat jij de kat ook gaat halen.
1: Ja,
3: he? Maar het persen
1: wel.
3: En zo is voor jou.
0: Oh, maar zo tof. Dat is echt een appartementje eigenlijk.
1: Er is ook een keukentje en een douche. Dus je kunt hier ook, en dat is een slaapbed.
3: Ja,
1: dus als ik gestraft ben, kan ik hier komen...
0: Heerlijk. Ja. Oh, wat een collectie.
1: Dus dat is eigenlijk zo mijn... Ja, dus daar wordt door mensen met minder respect wel eens naar verwezen als een mancave. En het heeft mancave elementen. Dus dat staan heel veel souvenirs en toestanden en zo. Maar het is mijn werkplek, ja.
0: Ja, ja. Er staat geen biljart.
1: Nee.
0: Er staat geen sterke drank.
1: Nee.
0: Er staat geen bier.
1: Nee.
0: Dit is duidelijk een bureau.
1: Een bureau. Dank u wel, Anja Daams. Ja.
3: Maar hoeveel... Van de tijd zit je daar en hoeveel van die tijd zit je hier?
0: Ah,
3: en hier is de zetel voor de tv.
1: Dat is de werkplek.
0: Ah, dat is de bureau.
1: Dus dat is de bureau daar bij werken. Maar als ik dingen moet visioneren bijvoorbeeld, dan zit ik hier.
0: In de zetel naar tv te kijken, ja. Wat staat hier allemaal, Jan?
1: Ja, kijk, het bovenste rek zijn eigenlijk allemaal ofwel dingen die met films te maken hebben. Altijd wel van elke set sleur ik wel iets mee.
0: Wat zijn die twee uiltjes dan? Gouden uiltjes? Dat lijkt mij
1: indisch. Ja, maar er staan ook reissouvenirs tussen.
0: Ah, zo, ja.
1: En er staan ook echt prularia tussen.
0: En hier staat niks van jou, want jij regisseert toch ook?
3: Ja, ik heb een paar dingen staan aan mijn bureau.
0: Ah, okay.
3: Mijn bureau is in het huis. Zo. Ah. Maar ja, in de open ruimte. Ik zit graag overal bij.
0: Ja.
1: En vooral duidelijkheid. Ah, die wand zijn dvd's en blues. Dit zijn boeken. Dat niet is dat. Je hebt alleen maar dvd's. Nee, ik lees. Enfin, veel van de boeken zijn wel over film.

0: Natuurlijk stonden de video's van de kampioenen er ook. Ah ja, hij heeft ze zelf geregisseerd. Jan Verheijen. Maar 2 jaar geleden hebben Jan en Lien een soort van sabbatical genomen. Een jaar waarin ze met hun dochter Anna de wereld gaan rondreizen zijn. Daarna is Anna naar Gent verhuisd om te gaan studeren. Is er nu sprake van een lege nest-syndroom?
1: Ik vind dat eigenlijk nog meevalt. Ook omdat ze nog wel vrij veel naar huis komt. En ook, dus we hebben een appartementje gekocht, of zij heeft dat eigenlijk gekocht. En eerst betalen wij, zolang of dat ze op kot zit en studeert. En zij en ik hebben dat helemaal zo verbouwd, daar een keuken in gezet. Ja, ik doe dat graag, dat soort dingen. Ja. En met zo een eiland en een werkblad in beton ciré. Ik heb daarvoor een cursus in Nederland gevolgd.
0: Och.
1: We hebben heel de houten vloer helemaal geschuurd. We hebben van alles gedaan daar. En dat was wel tof om dat samen met haar te kunnen doen. En dan de eerste weken was dat nog niet af. Dus ik zat gewoon op haar appartement. Jan was alleen. Die is een beetje in het zwarte gat gevallen. Want die had niet zijn vrouw en zijn dochter niet. Maar ik had de oplossing. Ik zat gewoon daar.
2: En ik zat in het lege nest.
1: Allee, voor mij is dat zeer geleidelijk gegaan.
0: Ja. Oké. Ja. Ja. En voor jou?
2: Goh, dat is gek. Het is bijna tegenovergesteld. Ik vond plotseling heel snel gaan. Ik was er amper aan gewend om maar achter het stuur van de auto te zien zitten. Omdat ze dan aan het leren rijden is. En dat vond ik al wennen. Van, wacht eens even, dat klopt niet. Waarom zit dit niet? En dan was ze weg. En dan was ze lief.
0: Wel, want ik zag in een tijdschrift, ik zag haar met een vriend staan. Ik dacht, moet vragen aan de vader hoe het is om zijn dochter met een lief te zien.
2: Ah, wel, dus wat is de opeenvolging van al die dingen op relatief korte tijd, komende na een zeer intens jaar waar we met ons drieën eigenlijk heel veel op reis zijn geweest. Wat toch een heel bijzondere periode was. Dus ik zit nog in de aanvaardings- en verwerkingsfase. Ik zie wel, en dat helpt natuurlijk, dat mijn dochter een enorme stap heeft gezet.
1: En zeer gelukkig is.
2: En zeer gelukkig is.
1: Dus dat
2: is nu een zelfstandige, slimme, van aanpakken wetende, gedisciplineerde, wat studie betreft in ieder geval, de rest weet ik niet, jonge vrouw. En dus dat maakt u dan wel, dat maakt het dan draaglijk. Dat ze niet, maar ja, ik denk dat wel veel vaders dat zullen hebben, is zo van, waar is dat zevenjarig kind dat opkeek naar haar vader? Waar is die 14, 15-jarige waar je dan films aan kon laten zien die u... Dus dat zijn wel fases maar die hebben we gehad. Hè. Dat is zo, dat is zoals Elton John het zo mooi bezong, The Circle of Life. Hè. Dat is gewoon zo.
1: Ja. Ja.
2: Het gekke is, dat is nu misschien, zij denkt altijd van, gebeeld u dat maar in. Anna is vrij lang een soort papa's kindje geweest. En nu is dat een mama's kindje. Nu merk ik dat ze veel meer, en heeft dat te maken met die periode dat Lien daar echt met haar op dat appartement, of ik weet niet, maar ja, er is nu, ik heb het gevoel dat er veel meer gezamenlijke interesses zijn nu tussen moeder en dochter dan tussen vader en dochter. Dus dat vind ik heel interessant om dat allemaal te observeren ook. En dan denk ik, hoe zou dat nu komen? Maar nu is het te veel, maar ja, ik vind het wel eens schat, toch? Dat is niet erg, hè? Vooral duidelijk, ja. Ik ben niet jaloers of zo, wel een beetje. Maar goed,
1: volgens mij is dat gekomen door die burn-out dat je gehad hebt en dat je dan heel hard worstelde met jezelf en dat je... Dat we jou een beetje moesten ontwijken, soms in die periode. En dat is toen ontstaan. Dat heeft daarmee te maken. Dat zegt ze eigenlijk wel. Radio Bene.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Radio Bene.
5: De

0: Echte vakantiemuziek van Dave, Danser Maintenant. Vanmiddag op bezoek in Riddervoorde bij Lien Willaert en Jan Verheijen. Super tof koppel, warm, gezellig, veel humor in huis. Maar een paar jaar geleden was dat helemaal weg. Jan ging namelijk door een depressie, wat het leven voor Lien en voor Anna niet gemakkelijk maakte.
1: Ja. Dat was moeilijk toen. En...
2: Allee, het was geen dipje, dieper dan een dipje.
0: Het is aan mij voorbij gegaan, is dat al lang geleden?
2: Dat was in de periode, ik denk na Bittersweet 16 of vanaf Bittersweet 16. Ja. Door een combinatie van allerlei factoren.
1: Het heeft 3 jaar geduurd. Ja,
2: er komt altijd een jaar
1: maar
2: bij.
1: Maar dat is niet waar, je blijft dat zeggen, maar het is 3 jaar, echt waar. Het is voorbij gegaan net na onze Amerika-reis. Dan is het beginnen beteren.
0: En heb je daar iets aan gedaan dan?
2: Ja, je moet aan jezelf werken. We zijn dan ook wel... Er staan wel niet dingen waarvan ik vroeger dacht... Never zal ik dat doen. Maar ja, bij een psycholoog gaan praten en zo. En veel zelfreflectie. En vechten, hè, want je wordt heel cynisch. Bij mij uitte die depressie zich in cynisme. En dat is... En pas op, hé, goed gedoseerd cynisme vind ik soms heel geestig. Het is ook heel moeilijk om in deze tijden niet cynisch te zijn. Laten we een kat noemen. Maar je moet dat doseren. Ik koester ook bijvoorbeeld nog altijd mijn naïviteit op bepaalde dingen. Alleen was dat percentage compleet in de verdrukking. En dan moet je dat evenwicht opnieuw zoeken. En dan doe je dat met een aantal praktische dingen. Bijvoorbeeld alle dingen die je ergeren, zoveel mogelijk uit je leven bannen. Keuzes maken. Dat is dan met hulp en dankzij ook het geduld en de liefde van Lien en Anna dan wel gelukt, denk ik.
0: Want in welk opzicht ben je dan nu een ander man? Of
1: dat hij er aan werkt om dat cynisme niet de overhand te laten nemen en dat hij nu veel attenter is, behulpzamer, lief, ja.
2: Ga door, goed bezig.
1: En terwijl in die 3 jaar was dat er allemaal niet. En dan gingen wij inderdaad naar de psychologen. En dat was dat eigenlijk 1 liefdesverklaring, wat Jan allemaal zat te zeggen. En ik had zoiets van, maar je laat het niet voelen. Ik voel het niet. Ik voel alleen maar zo cynisme en een kilten en een kwaadheid. En nu voel ik dat wel terug.
2: Kijk, het is altijd een combinatie van factoren. Maar die psycholoog heeft toen iets gezegd wat ik wel heel slim vond. Het is normaal dat iedereen heeft wel eens uw batterijen. Die lopen wel leeg. En bij mij laden die niet meer op.
0: Dus dat is een depressie.
2: Dus die batterijen laden niet meer. En dan dacht ik, ik kon mij dat ook visualiseren. Ik moet zien dat die batterijen terug opgeladen geraken. Ja. En daar zijn er voor een stuk. Ja, daar moeten we voor een stuk zelf voor zorgen.
1: Ja, maar iemand die triestig is tijdens een depressie of die zo... ik weet het niet. Daar kan je nog... begrip voor, die kan je nog troosten of die kan je nog... Maar hij werd cynisch en kwaad die stond zo voor alles waar... ik probeerde de dingen positief te zien en die stond op den duur voor alles waar dat ik eigenlijk moeite mee had. En dat was het moeilijke. Ik wou hem wel helpen en ik wou hem wel tijd geven, maar ja, op den duur...
0: Het was een muur.
1: Was er zoveel...
2: Er wordt wel eens gezegd, en dat is waar, dat soort... ziekte wou ik zeggen, maar dat soort periode is minstens even zwaar voor je partner, en in dit geval dan blijkbaar ook voor je dochter of voor je kinderen, dan voor jezelf.
0: Allemaal goed gekomen ten huize Verheijen. Lien vertelde zelfs dat ze een betere versie van haar Jan heeft gekregen. Dat hoor je in de podcast Als de muren konden praten op VRT Max.

0: Drive van de Cars. Ik was een paar maanden geleden op bezoek bij Jan Verheijen en Lien Willaert. En toen ging Lien 50 worden. Vond ze het raar om naar de 50 te gaan?
1: Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Och, het voordeel is natuurlijk, ik ben een beetje jonger dan Jan. Dus ik kan al een beetje wennen. Zo. Het blijft nog altijd jong dan, vergeleken met...
4: Ze zal altijd jong zijn in vergelijking met mij.
3: Dat is waar. Ja. Maar 50 is toch wel... Dat klinkt toch alweer anders, hè?
0: Ja, dat is waar.
3: 40, dat is waar. Ja.
0: Want er is inderdaad dat leeftijdsverschil. Hè? Maar zijn jullie met de toekomst bezig?
4: Ik meer dan Lien, denk ik.
3: Ja, dat leeftijdsverschil heeft eigenlijk nooit gespeeld. En nu nog niet, hè. Maar wat ik nu wel merk, dat is dat Jan heel dikwijls bij gewoon banale dingen zegt van... Ah ja, maar dan ben ik er niet meer. En dat schrik ik iedere keer, omdat... Ja, ik ben totaal nog niet... zo aan het denken. Hmm. En dat vind ik wel confronterend.
4: Maar dat is echt, pas op, dat is niet... dat is gewoon zo bijna automatisch gehoord op de radio. Onze begroting zal in orde zijn tegen 2065. Dan denk ik van, ah ja, dat is jammer, ik zal er niet meer bij zijn. Of zo, ik soms denk ik, de Oosterweelverbinding. Zou ik dat nu nog meemaken? Dat ik eens over de Oosterweelverbinding kan rijden zonder stil te staan aan de Kennedy. Enfin, dat is nu onnozel. Maar af en toe, en het is vooral bij... We moeten daar... Ik ben daar ook zeer rationeel in of zo. Dat is helemaal niets dat mij verlamt of zo. Maar ik weet dat ik nog maximum 10 actieve... Allee, op een set, hè, 's nachts, 3... Allee, dat ik denk van... Dus de keuzes die je maakt, worden niet makkelijker. Je moet, ik ben iets meer bezig is van... Ja, wat wil ik nu echt nog doen? En ik sta zeer gulzig in het leven. Dus dat is best wel lastig, omdat ik weet nu al... Ja, het gaat er niet allemaal... Het zal er waarschijnlijk niet allemaal in gaan. Dus wat zijn dan je soort stellen van prioriteiten? Maar dat hoeft niet erg te zijn. Ik vind ook niet... Ik vind ook goed dat je bewust... Met je tijd is het kostbaarste goed. Hè.
0: En hoe ouder je wordt, hoe bewuster.
4: Ik heb dat ook nooit begrepen, dat ze tegen een gepensioneerde zeggen... Oh, je hebt nu alle tijd. Nee... Die heeft niet meer alle tijd.
0: Nee, dat is waar.
4: Die kijkt tegen de eindigheid, die schurkt tegen de eindigheid aan. Nee, ik vind dat... Nee, dat vind ik wel een dingetje. Maar niet op een obsessieve of deprimerende of wat dan ook wijze. Ik vind het net goed dat ik bewuster bezig ben met de keuzes die ik maak.

0: een en al power, die Natalia. I only began to fight. Toen de koffiekoeken op waren bij Jan Verheijen en Lien Willaert, moest ik nog één vraag stellen. Stel dat ik jullie over 30 jaar een mailtje stuur met de vraag: Jan en Lien, hoe gaat het met jullie? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
1: Lieve Anja, 30 jaar. 30 jaar geleden riep Jan al...
2: Nou, dan ben ik er niet meer.
1: Ik vond dat toen zo eng. De levensduur van onze zonnepanelen...
2: Oh, dan ben ik er toch niet meer.
1: Hij heeft doorheen de jaren veel laatste auto's gehad. Maar kijk, ik schrijf je nu van aan ons meer in Spanje. Ik zit in het zonnetje, Jan zit binnen naar een film te kijken. Zelfs hier moet hij vitamine D bijnemen omdat hij te veel binnen zit. In maart wordt hij 93. Iedereen schat hem nog altijd 15 jaar jonger. Wat vanaf 90 niet meer zo fijn is. Je wilt met het respect en het ontzag van een 90-plusser behandeld worden. Een 70er zijn is minder bijzonder. We zwemmen nog elke ochtend. Jan rijdt zelfs nog altijd met de auto. Te snel, want hij wil niet dat ze denken dat er een oude achter het stuur zit. Zoals hij vroeger zelf vloekte als hij achter zo iemand reed. Anna is nu exact zo oud als ik was toen ik je voor het laatst zag. En ons kleinkind wordt 18. Het leven vliegt, zelfs zonder Ryanair. Over Ryanair gesproken, hier of in België, laten we geen 30 jaar meer wachten.
2: Ja, want dan ben ik er echt niet meer.
1: Dikke kus, Lien en Jan.
3: Heerlijk, dank u.
4: Ben je alweer aan het blijven? Mijn nieuwe man.
2: Ik heb heel lang gedacht dat dat de definitie was van een nieuwe man. Dat je zo bij alles moet blijven. Maar dan zei ze, nee, die doen nog andere dingen ook. Dan voel je dat weer tegen. Maar het is echt mooi. Ja.
5: Radio BD. Als de muren konden praten.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh cool!
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

Dames en heren, ons land heeft in juni uitzonderlijk vroeg in het jaar een hittegolf meegemaakt van een ongekende hevigheid en duur. We hebben er allemaal onder geleden, maar het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan. Deze hittegolf heeft honderden mensenlevens gekost en het medisch personeel en de hulpdiensten zijn zwaar op de proef gesteld. De huidige klimatologische, geopolitieke, technologische en maatschappelijke omwentelingen zijn een voortdurende bedreiging voor onze samenhang. Maar juist door onze krachten te bundelen, kunnen we er sterker uitkomen. Ons land staat voor grote uitdagingen op het vlak van de overheidsfinanciën. Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen en terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn. Ik ben ervan overtuigd dat onze regeringen deze hindernissen zullen weten te overwinnen in onderling overleg en met sociaal rechtvaardige oplossingen. Tijdens mijn recente bezoek samen met bedrijfsleiders in Vlaanderen en Wallonië heb ik ervaren hoe groot de wens is om elkaar beter te leren kennen. Die twee dagen hebben deuren geopend en nieuwe samenwerkingen gesmeed. Vertegenwoordigers van de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling hebben het mij achteraf bevestigd tijdens een rondetafelgesprek op het paleis. Een nauwere samenwerking en een grotere mobiliteit van werknemers tussen de regio's kunnen bijdragen tot meer werkgelegenheid. In het behoud van de samenhang in de maatschappij speelt het onderwijs een vaak onderschatte rol. Maar vandaag staat de schoolgemeenschap onder enorme druk. Zowat alle maatschappelijke problemen komen er samen en wegen zwaarder dan ooit op de schouders van onze leerkrachten. Ik hoop dat na de spanningen van de afgelopen maanden de rust en het onderlinge respect tussen alle betrokkenen terugkeert, zodat de school met de start van het nieuwe schooljaar haar opdracht ten volle kan vervullen. We leven in een tijdperk waarin de zelfstandigheid van het individu en het presteren voorop staan. Maar de kracht van een gemeenschap wordt ook gemeten aan hoe zij zorg draagt voor haar meest kwetsbare leden. Ik denk daarbij in het bijzonder aan de mensen van wie de verstandelijke vaardigheden geleidelijk aan uitdoven. Ik bewonder ten zeerste de zorgverleners, de verenigingen, iedereen die deze patiënten opvangt en hun een veilige omgeving biedt met respect voor hun waardigheid. Zouden we daar geen voorbeeld aan nemen en meer menselijkheid en tederheid in onze samenleving brengen? Vanuit die gedachte hebben we ervoor gekozen om een van de tentoonstellingen in het Koninklijk Paleis deze zomer te wijden aan het communiceren met mensen die lijden aan dementie. In deze turbulente wereld trekken vele staten en gewapende groeperingen zich niets meer aan van de wereld. Vele staten en gewapende groeperingen zich niets meer aan

Om ze op te lossen, dienen we ze als één front aan te gaan. Ervoor te zorgen dat gemeenschappelijke regels daadwerkelijk worden nageleefd en de instellingen te steunen die daarover waken. Ik zie geen andere keuze om het hoofd te bieden aan de gevaren die ons bedreigen. Dames en heren, van ons begrotingstekort en de polarisatie in de samenleving tot de geopolitieke instabiliteit en de opwarming van de planeet, al deze problemen hebben zeer verschillende oorzaken en gevolgen. Maar alle hebben ze dit gemeen. We zullen ze alleen de baas kunnen als we uitgaan van wat ons verenigt in plaats van wat ons verdeelt. Als we onze verbondenheid blijven koesteren en de kunst levend houden om een echte gemeenschap te vormen. Ik wens u allen een mooie nationale feestdag.

0: Het is bijna 7:07. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Koning Filip roept in zijn 21 juli toespraak op om de krachten te bundelen om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen. De Chinese webshop AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van meer dan €500 miljard. En we blikken terug op deze editie van het WK Voetbal. In zijn toespraak voor de Nationale Feestdag stelt koning Filip vast dat de recente hittegolf vooral de meest kwetsbare mensen heeft getroffen. Ons land kampt met heel wat uitdagingen, zei de koning, maar hij heeft er ook vertrouwen in dat we die de baas kunnen. Lonne van Erp vat de toespraak van de koning samen.
1: De koning begint zijn toespraak met een boodschap over de zware tol van de hittegolf van eind juni.
2: Het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan.
1: Hij heeft ook een boodschap voor de regeringen in ons land. Onderneem actie om de begroting onder controle te krijgen.
2: Ik ben ervan overtuigd dat onze regeringen deze hindernissen zullen weten te overwinnen. In onderling overleg en met sociaal rechtvaardige oplossingen.
1: Maar hij richt zijn blik ook op de internationale context.
2: In deze turbulente wereld trekken vele staten en gewapende groeperingen zich niets meer aan van de regels van het internationaal recht.
1: En dat mag ons niet afleiden van andere uitdagingen.
2: Armoede, de klimaatverandering, de afname van de biodiversiteit.
1: Maar als we uitgaan van wat ons verenigt, kunnen we al die uitdagingen aan, besluit de koning.
2: Ik wens u allen een mooie Nationale Feestdag.
0: Op Brussels Airport is het vandaag de drukste dag van de zomervakantie, met zowat 92.000 passagiers die aankomen of vertrekken. Er zijn een aantal redenen voor die drukte, zegt Jeffrey Fransen van Brussels Airport.
3: Het is zomervakantie, dat is sowieso al druk. Daarnaast is het ook bouwverlof en we zien ook een heel aantal terugkeerders van het eerste Tomorrowland weekend. Het is niet de drukste dag ooit. Vorig jaar hadden we ook 92.000, maar de drukste dag ooit die dateert van 2019. Toen hadden we er meer dan 95.000.
0: In Gent is vanmorgen een jonge man van 19 gewond geraakt bij een steekpartij in de buurt van het station Dampoort. De aanleiding voor die steekpartij is niet duidelijk. De dader of daders zouden op de vlucht zijn. De omgeving is afgesloten. De Europese Commissie heeft een Chinese webshop AliExpress een boete opgelegd van €550 miljoen. Omdat het illegale, gevaarlijke of namaakproducten heeft verkocht. Steven Rombout, wat heeft AliExpress precies verkeerd gedaan?
4: Wel, volgens de Europese Commissie heeft AliExpress, een onderdeel van de Alibaba-groep, te weinig gedaan om gevaarlijke producten en namaakproducten uit zijn webshop te weren. Denk dan vooral aan kleding, speelgoed en cosmetica. Er zou te weinig personeel zijn om zulke producten op te sporen. En als er gevaarlijke producten gedetecteerd werden, bleven ze soms wekenlang online te koop staan. Volgens de Commissie is dat alles niet alleen gevaarlijk voor consumenten,

0: maar betekent het ook oneerlijke concurrentie voor bedrijven die wel investeren in veiligheidstesten en innovatie. Met bijna 200 miljoen maandelijkse gebruikers is AliExpress een van de populairste Chinese webshops in Europa, samen met Temu en Shein.
1: Dankjewel, Steven. In het Verenigd Koninkrijk vindt vanmiddag een machtswissel plaats. Premier Keir Starmer biedt rond deze tijd op Buckingham Palace zijn ontslag aan bij koning Charles. Hij wordt vervangen door zijn partijgenoot Andy Burnham. Burnham is de voormalige burgemeester van Groot-Manchester. Hij werd vrijdag verkozen tot partijleider van Labour. Burnham wordt de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht is 1 dode gevallen. Dat slachtoffer viel bij een bombardement op een ondergrondse raketbasis. Pauline Lambert, het geweld lijkt dus zeker niet meteen te stoppen.
2: Nee, voor de 9e dag op rij nu al zijn er aanvallen over en weer. De VS valt militaire doelwitten van Iran aan en Iran antwoordt met aanvallen op de Golfstaten, Kuwait en Bahrein, op Amerikaanse militaire infrastructuur daar. In Irak is ook een Amerikaanse militair omgekomen bij een ongeluk met een onderschepte Iraanse drone. In de straat van Hormuz dan heeft Iran ook 2 tankers aangevallen die volgens een door Iran niet toegestane route voeren. Die straat van Hormuz en wie er de controle over heeft is trouwens de reden waarom het conflict weer is opgeleid. Iran zegt dat in het voorlopige akkoord duidelijk is afgesproken dat zij mogen beslissen hoe schepen door die straat moeten varen en dat de VS dus geen reden heeft om zich niet aan die afspraak te houden. Iran zegt ondertussen wel dat er nog altijd diplomatieke contacten zijn met de VS, via bemiddelaars dan wel.
1: Dankjewel, Paulien. Na 104 wedstrijden zit het WK voetbal er helemaal op. Spanje werd voor de 2e keer wereldkampioen na het grootste WK ooit, waarin de FIFA heel wat kritiek kreeg. Bert Sterks blikt terug.
3: Een record aantal wedstrijden, een record aantal fans, bijna 7 miljoen. Een record opbrengst ook, van naar verluid zowat $15 miljard. De alomtegenwoordige FIFA-voorzitter Gianni Infantino kan en zal zich op de borst kloppen. Ondanks de tegenwind die hij vooral in Europa kreeg na de politieke inmenging van zijn vriend Donald Trump in de rode kaart Case Balogun, ontvangen de FIFA-leden de opbrengsten van dit WK met open handen. Infantino wil op het volgende wereldkampioenschap nog meer deelnemende landen 64, terwijl het nu al schier onmogelijk was om alles van het WK te zien, horen en lezen. En enkele kleine landen absoluut geen rol van betekenis speelden. Van de nieuwigheden laat het Europese voetbal de commerciële drankpauze met plezier in de VS. De maatregelen tegen tijdrekken waren wel een schot in de roos. Ze zullen komend seizoen ook hun intrede doen in het Belgisch voetbal.
1: Rond 2:30 landen de Spaanse wereldkampioenen in Madrid, waar ze eerst ontvangen worden door de Spaanse koning en later een rondrit maken door de stad. Er worden tienduizenden supporters verwacht. En Union kent zijn tegenstander voor de 3e voorronde van de Champions League voetbal. Union neemt het op tegen de Noorse vice-kampioen Bodø Glimt, die vorig seizoen nog de 8e finales haalde van de Champions League. Het weer bewolkt met geleidelijk meer opklaringen. Maxima tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Iets warmer tot 25 graden. Woensdag opnieuw meer wolken en lokaal kans op wat lichte regen. We begonnen met de oproep van koning Filip om de krachten te bundelen om de uitdagingen van deze tijd te baas te kunnen. Hij verwees onder meer naar de klimaatverandering en de honderden kwetsbare mensen die overleden zijn tijdens de hittegolf in juni. Meer op vrtnieuws.be.
4: Bijna 14 over 1 op de E40 richting kust zijn bij Aalter 2 rijstroken dicht door een aanrijding. Dan vertraag je bijna 1 uur vanaf Nevelen. Op de E313 file rijden vanaf Herentals Industrie, dat is in de richting van Antwerpen. 3 kwartier file daar. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En richting Gent een klein half uur van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel.
5: Radio Bene.
4: Voilà, met koning Filip is de stembus voor de Radio BNE Belgische 40 gesloten. Het tellen is gestart en onze evergreens staan klaar.
6: Radio BNE topcollectie.
5: Peter Hermans.
7: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
4: Merci, Sire.
7: Radio BNE.
8: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la.

Lisbeth List keuvelt daarboven bij over haar escapades in Brussel. Ergens op een hemelsterras bij Jacques Brel. Volgens mij hebben ze dezelfde smaak, die twee. Die van het betere chanson. En daar houden we ook hiervan bij Radio Bene. Chanson Engelbert Humperdinck maakte daar op zijn manier een verdienmodel van in 1968. Dit is zijn versie van Ik ben zo eenzaam zonder jou. I can

0: Engelbert Humperdinck, A Man Without Love. Ik geloof er niks van. Hij is in 1964 getrouwd met Patricia Healy. Maar later wist hij te vertellen dat hij toch wel een 100 tot misschien wel 1000 minnaressen heeft gehad.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar hij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goede tas koffie.
6: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen, Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
9: Welkom in onze mooie stoep.
10: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
11: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
12: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Tegen Chancel Meyer werd goed gekozen door de afwas. Frida koos voor Benny, Agneta voor Bjorn. Professioneel zat dat heel goed hoor. In de liefde liep het uiteindelijk fout af. Met een vermogen van 2 miljard dollar is Taylor Swift de rijkste artieste ter wereld. Dus dat trouwfeest met haar Travis van 2 weken geleden in New York, dat mocht wat kosten. Voor de feestzaal, het iconische Madison Square Garden, 5 miljoen dollar. De maaltijd wat er op tafel kwam was zo'n 1 miljoen waard. De bloemen 3 miljoen. En de stad New York factureerde nog eens $160.000 voor de beveiliging. Het huwelijk met feest voor 1000 gasten zou ongeveer €17 miljoen hebben gekost. 17 miljoen voor een trouwfeestje. Met zo'n huwelijk leef je best lang en gelukkig samen. Het ga je goed, Taylor Swift, en Travis. Hier is de vrouw van 2 miljard over die andere man in haar leven.

Optreden zit er echt niet meer in. Maar muziek maken, dat doet hij thuis nog aan zijn piano. Dat is maar goed ook. Als ik aan Wiltura denk in de zomer, dan denk ik ook meteen aan dat fantastische nummer. In mijn caravan ben ik Superman. Waar hij het heeft over het leven in een caravan, op vakantie gaan, wat er allemaal meegaat. Ik weet niet of het jou ook al opgevallen is op de snelwegen. Ik rij elke dag op de E17. En traditioneel is dat tijdens deze periode, op de grens tussen juli en augustus, de snelweg waar je de meeste caravans tegenkomt. Heel veel Nederlandse nummerplaten die naar het zuiden rijden. Maar ik heb zo de indruk dat de caravan helemaal verdwenen is. Heb jij nog hele mooie herinneringen aan vakanties met zo'n sleurhit? Je mag het ons altijd laten weten op het radio, bij Radio Bene op VRT Max. Dus. Vakanties met de caravan, hoe waren ze? Ik heb een mooie herinnering aan, misschien ook wel. VRT Max, daar moet je zijn bij Radio Bene. De weg op zonder caravan op D40 richting kust is bij Aalter de weg vrijgemaakt. Er staat wel nog 20 minuten file vanaf Nevelen. Op de E313 naar Antwerpen sta je 40 minuten in de file vanaf Herentals-West. Op de E34 richting Antwerpen is bij Vraassenen de rechterrijstrook dicht door een brandend voertuig. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot Berchem. En richting Gent komt er meer dan een half uur bij van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel.

0: me.
1: De romantiek spat gewoon van Radio Bremen. Met Vans Domino. Nou, die van There Goes My Heart Again and I Found My Thrill on Blueberry Hill.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

Understanding. Redbox, Redbox ging voor Amerika lang voor er iemand van plan was om Amerika great again te maken. For America was great in Vlaanderen en daarna ging de Redbox onherroepelijk dicht. Net zoals onze stembus voor de Radio BNN Belgische 40 vanmorgen tussen 1 en 4. We zijn hier volle bak aan het tellen en er komen verrassende dingen naar boven, maar dat hoor je morgen wel tussen 1 en 4. Ook aanwezig in onze lijst, ja, de beste evergreens van toen, maar wie we hier ook af en toe voorbij zien komen in de telling zijn Pommelien Thijs, Maxime, Camille, de eerste Like Me-lichting. Ook Aaron Blommaert zorgt voor een gezonde portie zuurstof. Dus laten we vandaag al graag binnen in de topcollectie van Radio.

0: Elvis de King Presley uit 62, Return to Sender. Pik jij wel eens een podcast mee op VRT Max? Als je dat nog niet deed, moet je dat zeker eens doen. Probeer dan Mens Erger Je Niet Eens Uit. De podcast van Xavier Taverne en Shema Saisai. Deze week hebben zij Manu van Akker te gast. Manu komt uit Oostende en werkte als student vaak tijdens de zomer aan zee. Zo zat hij al in het pak, echt waar, het pak van Kabouter Plop in Plopperde Plopsaland. Maar Manu werkte ook in de horeca aan de kust en daar wil hij toch even iets over kwijt.
1: Maar mensen vergeten ook echt dat, dat zijn soms jonge gasten van 16 jaar of zo die daar zo met een volle plateau hun drankje komen brengen. Echt... Geef ze een beetje ruimte, zeg.
2: Maar wat is het? Ze klagen dat het te traag gaat? Dat het traag gaat.
1: Of... Ja, zo die dingen. Ja, soms de plateau...
3: Had ik nog lang moeten wachten?
1: Ja.
3: Zeg, meneer, wij zitten hier wel al 10 minuten, nee. Moeten we heel wat bestaan?
1: Ja, rustig. Sorry, hoor. Ik weet niet of je ogen hebt. Dat je rond je kan kijken. Er zitten nog 30, 50 mensen op het terras. Doe even rustig.
0: Ja. Ja. Xavier Taverne als ongeduldige klant. Je ontdekte dit Mens Erger Je Niet met Xavier Schema en deze week dus ook met Manu van Akker. En de podcast Mens Erger Je Niet vind je bij het supertoffe VRT-aanbod op VRT Max. Terrasjes doen, krijg er zin in. Oké, doe mij maar een pintje, patroon.

Robert Palmer met een evergreen. En het beste van bij ons, dat is de best of both worlds. En we delen het graag hier in de topcollectie van Radio BNE. Hallo Kroket, als je dat zei in de jaren 80, dan ging het meestal over Sonny Crockett. Hij speelde de rol van zijn leven in de Miami Vice. En dan heb ik het over Don Johnson. En je moet het ijzer smeten als het heet is. Dat deed hij ook in de jaren 80. Hij had zelfs een hit te pakken.

0: Heel populair in de Verenigde Staten, maar ook bij ons als de Sonny Kroketters uit Miami Vice. Daarom misschien, daarom dat hij in de top 10 terecht kwam van de top 30 bij ons. Don Johnson met Heartbeat. Het is bijna 2 uur. Wie heb ik nog voor je straks? Adriano Celentano, Bananarama en Johnny Cash.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In zijn toespraak voor de Nationale Feestdag roept koning Filip de regeringen van ons land op om maatregelen te nemen om het begrotingstekort onder controle te krijgen en de schuld terug te dringen.
1: Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen en terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn. Ik ben ervan overtuigd dat onze regeringen deze hindernissen zullen weten te overwinnen in onderling overleg en met sociaal rechtvaardige oplossingen.
0: In zijn toespraak stelt de koning ook vast dat de recente hittegolf vooral de meest kwetsbaren heeft getroffen. Hij blikt ook terug op een woelige periode in het onderwijs met onder meer een grote staking aan Franstalige kant. De koning hoopt dat de rust snel zal terugkeren. Al die uitdagingen kunnen we pas overwinnen als we uitgaan van wat ons verenigt in plaats van wat ons verdeelt, zegt de koning. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop AliExpress een boete opgelegd van 550 miljoen euro. Omdat de webshop illegale, gevaarlijke of namaakproducten heeft verkocht. Steven Rombout.
2: Volgens de Europese Commissie heeft AliExpress, een onderdeel van de Alibaba-groep, te weinig gedaan om gevaarlijke producten en namaakproducten uit zijn webshop te weren. Denk dan vooral aan kleding, speelgoed en cosmetica. Er zou te weinig personeel zijn om zulke producten op te sporen en als er gevaarlijke producten gedetecteerd werden, bleven ze soms wekenlang online te koop staan. Volgens de commissie is dat alles niet alleen gevaarlijk voor consumenten, maar betekent het ook oneerlijke concurrentie voor bedrijven die wel investeren in veiligheidstesten en innovatie. Met bijna 200 miljoen maandelijkse gebruikers is AliExpress een van de populairste Chinese webshops in Europa, samen met Temu en Shein.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft koning Charles Andy Burnham benoemd tot nieuwe premier. Hij neemt het over van zijn partijgenoot Keir Starmer, die eerder vanmiddag zijn ontslag had ingediend bij de koning. Burnham is voormalig burgemeester van Groot Manchester. Hij werd vrijdag verkozen tot partijleider van Labour en wordt de zevende Britse premier in 10 jaar. Sport Union kent zijn tegenstander voor de derde voorronde van de Champions League voetbal. Union neemt het op tegen de Noorse vice-kampioen Bodø Glimt. In de Europa League speelt Anderlecht deze week al tegen Hammarby uit Zweden. Als Anderlecht een ronde verder geraakt, wordt het Griekse PAOK of Dynamo Kiev de volgende tegenstander. Het weer geleidelijk meer opklaringen, soms nog veel wolken en op de meeste plaatsen blijft het droog tot 22 graden. Morgen na de middag meer zon tot 25 graden. Woensdag eerst kans op wat lichte regen, in de loop van de dag weer bredere opklaringen en opnieuw 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Gert. Op de E40 richting kust vertraag je 10 minuten tussen Nevelen en Aalter. Naar Antwerpen ruim een half uur file op de E313 vanaf Massenhoven. En op de E34 tussen Sint-Giliswaas en Vraassenen. De rechterrijstrook is versperd door een brandend voertuig. En op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene topcollectie.
4: Peter Hermans.
6: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
3: Een fijne middag.
4: Radio Bene.
7: He's in coal in 9 years old.
8: You're the

Dat is de Italiaanse versie van Paul Michiels. Hè. Die heeft ook altijd een mondharmonica mee. Ja goed, oké. Okay. Heb je ze geteld? Prison, Goli, Nancy, Line, Chusel. Adriano Celentano had maar 25 letters nodig om het radiomensen in 1973 net wat minder gemakkelijk te maken. Net zo makkelijk en gewoon heerlijk om te volgen is Radio Bene Belgische 40. Goed, dat is een hele mond vol. Ik stel hem morgen graag voor op jouw vrije dag, onze nationale feestdag. Op dit moment wordt er snel getemd. En het resultaat van al die stemmen. En dat waren er veel. Dat hoor je morgen van 1 tot 4. Zeker is dat Johan Verminner ook een plaats in verdient in die lijst. Oké, Johan. Hoe zit dat nu met die vrienden van weleer, de vrienden van vroeger?

17 augustus. Dan wordt Robert De Niro 83 en heeft nog één ding op zijn bucketlist staan. Voor Robert De Niro sterft wil hij ze allemaal nog eens gezien hebben. Alle 100 films waarin hij heeft meegespeeld. Als hij ze alle 100 moet bekijken, dan betekent dat dat hij 3 maanden lang naar zichzelf mag kijken. Doe daar nog eens 4 minuten Bananarama bij. En hij kan afronden met een serieuze kater. Met een houten kop. Die komt er straks aan. Met chef Van Uitsel. Eerst naar Brussel. We gaan ons bezoek bij Angèle.

je te belanden. Ik wankel naar de spiegel, ik grijns naar mijn tanden. Maar op zijn folder wat het sluit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

neem een sigaret. Ik doe een eerste trek die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier.

0: s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera. Van op z'n valdera naar mij te lonken.
1: Aan de kop, wat wil je na die match van gisteren?
2: Geef me
3: de grootste Belgische evergreens.
2: En vlug.
4: Want morgen vieren we onze nationale feestdag. Met de beste muziek uit ons land.
3: Radio BNE, Belgische 40.
4: Luister via DAB+, VRT Max en digitale televisie.
2: C'est ma vie.
3: Radio BNE Belgische 40.
4: Morgenmiddag vanaf 1 uur.
2: Hallo,
4: op Radio BNE.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in iets fris.
5: Een pasta salade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
7: Ja, dat past dat voor mij.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven.
8: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
10: Even bollen. Iedereen moet het weten.
11: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

dit nummer is echt wel een familieding. June Carter, later mevrouw Johnny Cash, schreef Ring of Fire voor haar zus. En die nam het op en het was een flop. Tot die ene nacht. Johnny Cash droomde over zijn June, over zijn prille liefde en over Love is a Burning Ring of Fire. Het lied van zijn toekomstige schoonzus wel, met enkele Mexicaanse toeters erbij. Dus wat doe je dan? Je haalt er een paar Mexicanen bij en je neemt het zelf op. En de rest is geschiedenis. Ring of Fire blijft de Johnny Cash evergreen tutu. Tutu, ja.

0: Blijven waar je bent, dat is een goed voorstel van Marta Reeves en de Vandellas. Nowhere to run to. Radio BNE geeft je de tijd van je leven. Met morgen tussen 1 en 4 de Radio BNE Belgische 40 op onze nationale feestdag. In onze chat op Radio BNE bij VRT Max van Rita de Combre uit Kortrijk de vraag van: kan ik nog stemmen om de Belgische 40? Ook Nancy stuurt ons een berichtje. Nancy Meus uit Tongeren. Kan ik nog stemmen? Helaas, dames. De stemming zit erop.
1: Radio BNE. Radio BNE. Topcollectie.
0: Nog zo'n toetoe. Een toeter. Laat de blazers maar komen. Dit zijn de Star Sisters.

The Star Sisters. Met Patrick Zappai onder andere. Gemaakt in Nederland. Je zou het niet zeggen. De files naar Antwerpen ruim een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de A12 is iets voor Meissen. Door een defecte vrachtwagen de rechterrijstrook dicht. En op de E34 vanuit Zelzaten is er geen hinder meer in Vraselen. Op de Antwerpse ring richting Kent wel hinder. 20 minuten extra tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Door een ongeval daar op de aansluiting naar Hasselt. En er komt ook 10 minuten bij op de buitenring rond Brussel. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Radio.

Maandag 20 juli. Het is vandaag de drukste dag van het jaar op de luchthaven. In Zaventem, Brussels Airport, verwacht vandaag zo'n 92.000 passagiers. Over de hele zomervakantie zijn er tot 5,2 miljoen. 5,2 miljoen, dat is wel heel veel. Ja, de motors gingen hier van de grond in 1978. En landen vandaag gewoon in de topcollectie op Radio BNE. Op DAB Plus 14 Max, in je smartspeaker. Of je luistert via digitale tv, dat kan ook. Het is 3:06. Dit komt bij mij zeer herkenbaar binnen. Calorieën tellen. Het is de film van mijn en Margriet's leven.

0: Slagroomsoezen, heerlijk hè.
1: Ik heb de calorieën bloed.
0: Of Gentse kop, dat is toch U-vlak hè? Tijdens de Gentse feesten helemaal top. Margriet, ga verdorie. Ze is er ook al 17 dagen niet meer. Als ik dokter Céline zie, dan zie ik ook Margriet. Wel, Céline komt donderdagavond naar onze vrienden van Radio 2... voor een miniconcert op het dak van de radiostudio aan de pier in Blankenbergen. Nu hebben ze daar grote letters laten maken om de naam Margriet te vormen. Maar die letters, die krijgen ze maar niet klaar. Op 14 Max kan je bij Radio 2 zien hoe ze een Margriet maken in crêpepapier. En je ziet er ook wanneer je dit in groep kan doen daar in Blankenberg, als je het thuis niet alleen aan kan. Gewoon om die letters Margriet touch te geven. Doe mee en knutsel voor Margriet.

0: Of zijn ze nog druk bezig? Ze treden nog altijd op de Pet Shop Boys. Domino Dancing, het is 3:13.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Peter Hermans.

een beetje zout. En veel liefde. Elke top evergreen heeft wat peper en zout nodig. Tonya liet de pepermolen draaien en haar entourage ook in 1966. Ze mocht ermee naar het Eurovisie Songfestival, waar ze met heel veel passie vierde werd.

Gloria Gaynor. Gisteren ook zo genoten van de finale van het WK voetbal. Ja, de doelpunten bleven uit. Het was een saaie match. Uiteindelijk is Spanje met 1-0 wereldkampioen. Dat heb je altijd C2-klasseteams tegen elkaar spelen. Tijdens de pauze alleen maar supersterren. Meesters in het playbacken. Van Madonna tot Justin Bieber. En zelfs Zuid-Korea had hun populairste boyband BTS naar New York gestuurd. Ook tof op Radio Bene. Tophits uit 1974. Dat was ook gisteren. 2 uur lang van 4 tot 6. Het beste van 52 jaar geleden. En volgende zondag is het opnieuw van dat. Met 2 uur lang het beste uit 1983. Een topjaar met Billie Jean van Michael Jackson. Dolce Vita, Ryan Paris, Madonna. Rendezvous van Pas de Deux. Nu zondag zo net voor de Red Pack met onze Yannick Bovie tussen 4 en 6.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past daar voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
3: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: RTNieuws met Gert van Boksel. Het contract van Rudy Garcia, de bondscoach van de Rode Duivels, wordt niet verlengd. Garcia bereikte met België de kwartfinales op het WK voetbal. Bert Sterks.
1: Is hij geniaal of heeft hij een konijnenpoot? Die vraag klonk meermaals tijdens het voorbije WK na de soms vreemde wissels van Rudy Garcia. Maar de doelstellingen werden behaald. Om te beginnen de kwalificatie voor het WK en dan de kwartfinales bereiken. Soms met een Houdini-act, zoals tegen Senegal. Soms overtuigend, zoals tegen USA. Maar zijn schijnbaar ouderwetse aanpak en nervositeit werden niet door iedereen evenveel geapprecieerd en zorgden voor een evaluatie die niet goed genoeg was om de samenwerking te verlengen. En zo hing het nieuws van zijn afscheid sinds de uitschakeling van de Rode Duivels al in de lucht. Na anderhalf jaar Garcia moet de bond dus op zoek naar een opvolger. In september begint de nieuwe Nations League-campagne.
0: In zijn toespraak voor de Nationale Feestdag blikt koning Filip terug op een woelige periode in het onderwijs. Met onder meer een grote staking in het Franstalig onderwijs. De schoolgemeenschap staat vandaag onder enorme druk, zegt de koning.
2: Zowat alle maatschappelijke problemen komen er samen en wegen zwaarder dan ooit op de schouders van onze leerkrachten. Ik hoop dat na de spanningen van de afgelopen maanden de rust en het onderlinge respect tussen alle betrokkenen terugkeert, zodat de school met de start van het nieuwe schooljaar haar opdracht ten volle kan vervullen.
0: In dezelfde toespraak stelt de koning ook vast dat de zware hittegolf vooral de meest kwetsbare mensen heeft getroffen. Daarnaast roept hij de regeringen in ons land op om maatregelen te nemen om het begrotingstekort terug te dringen. In New Delhi, de hoofdstad van India, betogen duizenden mensen voor het ontslag van de minister van Onderwijs. Het protest wordt geleid door de zogeheten Kakkerlakkenpartij, een jongerenbeweging die de laatste weken sterk gegroeid is. Die beweging heet zo omdat een rechter naar jongeren zonder werk had verwezen als kakkerlakken. Jongeren in New Delhi komen in opstand tegen de regering van premier Modi omdat er zoveel werkloosheid is in India. Er is ook veel controverse over een geannuleerd ingangsexamen geneeskunde. Daarom eisen de manifestanten dat de minister van Onderwijs opstapt. Bij een grote politieoperatie tegen jeugdcriminaliteit in Italië zijn de voorbije weken 539 mensen opgepakt, van wie bijna 50 minderjarigen. De operatie gebeurde in 44 provincies tegelijk. Er werd meer dan 700 kilo drugs in beslag genomen, tientallen wapens en honderdduizenden euro's in cash. De raid was gericht op personen en criminele groepen die bekend waren bij de politie voor onder meer overvallen en diefstallen. Het weer geleidelijk meer opklaringen, maar soms ook nog veel wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog tot 22 graden. Morgen na de middag meer zon en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Het is 3:03 naar Antwerpen. Bijna 20 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. Ook 10 minuten filegolven op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de E40 van Leuven naar Luik is door een bermbrand de rechterrijstrook dicht net voorbij Boutersem.
4: Radio Bene. Radio Bene topcollectie.
5: Peter Hermans.
6: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
3: Hallo vrienden, goedemiddag. Bene.

0: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Mee met het leven.
3: VRT Radio BNE Live.

dat kabels. Alsof Jagger en zijn vrienden ze nodig hadden. De Rolling Stones, start me up voor nog 1 uur Radio BNE topcollectie. Daarna maken we je dubbel goed gezind met straks van 4 tot 6 extra veel aandacht voor Louis Neefs. Dat is voor straks, dus als je de vraag krijgt van waar je heen moet, blijven waar je bent bij Radio BNE. Hier heb je de tijd van je leven.

Over Pretty Girl en zo zijn er wel meer gemaakt. In de jaren 60 waren ze daar zeer goed in. Sheila. Het hart van Tommy Rowe klopte nog eens voor haar. Nu 64 jaar later. Oude liefde roest niet. Ook op maandag. We zijn de 20ste van juli. Laten we die nu omdopen tot jouw lucky day.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: haalt ook wel de bijnaam van Ramses Safi. In plaats van Shafi. Hij rookte al zijn... Ja, en de rust vul jezelf in natuurlijk. Ramses Safi, zing, vecht, huil, bid, lachwerk en bewonder. Als je dit allemaal kan, binnen het uur, Abel Chapeau. Onze bewondering was groot voor de grote meneer Safi.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh cool!
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Er gingen 13 lessen aan vooraf, denk ik. Voordat hij dit kon uitschrijven. I Can Dance Leo Sayer. En Long Tall Glasses bij Radio Bene. Moet je ook eens gaan kijken op onze Facebookpagina. VRT Radio Bene. Tik in, geef ons een duimpje. Of vind ons leuk. Er staat een filmpje op met 4 muzikale tips. De Macarena van Los Del Rio. Bob Marley. Aldian Donna met Uptown Top Ranking. En Astrud Isgilberto. Wat die 4 dingen met Radio Bene hebben, dat zie je daar.

0: Blankenberg bijvoorbeeld. Waar je kan genieten bij onze collega's van Radio 2. Vanavond weer met een optreden om 8:30. Om 4:30 is er ook altijd eentje op dit moment. En donderdag komt Céline Hermans langs, donderdagavond om 7:30. En dan wordt ook dat letterbeeld met Margriet, of voor Margriet onthuld. Ze hebben daar nog heel veel papier-mâché Margrieten voor nodig. Hoe je die kan maken, dat zie je ook op het kanaal bij onze vrienden van Radio 2 op VRT Max. Of je kan een gezamenlijk momentje uitkiezen, ook op VRT Max, te zien om die crêpe-papieren Margrieten te maken. Zeker doen.
1: Radio Bene, topcollectie. Beter.

I were a wealthy man. 5 miljoen op platen verkocht, dus zo arm zal die ook wel niet zijn. Nou, bij ons had je Bobby aan het schroepen. De Britten hadden Roger Whittaker, alle twee meesterlijke fluiters. 55 miljoen platen heeft Roger Whittaker verkocht. Niet slecht. Naar Antwerpen, 20 minuten file op de E313 vanaf Randst, ook op de Antwerpse ring. Richting Gent doe je er een kwartier langer over tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel, 10 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de E40 van Leuven naar Luik is er door een bermbrand hinder voorbij Boutersem. Wat denk je? Een hit zonder commentaar. Ook daar zijn we de Radio BNE topcollectie niet vies van. Dit is er weer een. Pick up the pieces van The Average White Band.

0: Code Rood, daar zijn we gelukkig vanaf. Eén dag was het Code Rood. Vrij vertaald, veel te heet.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
2: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

De Eagles op Radio Bene, die komen hier al meer thuis. Het was Hotel California, echt zo'n lovely place. Of hoe je van een hele staat, California, een hotel maakt. De kunstenaars die eraan spoelden, waren al even snel weer weg. Niet iedereen had veel geluk om het te maken in de jaren 70. Soms in het voetbal, hè, want als je trainer bent van een landsploeg, ja, dan weet je dat dat niet voor altijd is. Ja, Rudy Garcia gaat de laan uit, ze zijn op zoek. Mark van Bommel wordt al gesuggereerd, de ex-Antwerp-trainer, als nieuwe coach van de Robben.

0: Zetten we kinderen van de jaren 80 samen. Je krijgt magie. Bruno Mars en Lady Gaga.
1: Radio BNE Topcollectie.

Nog 10 keer slapen en je hebt de avond van je leven. Het zou wel eens de laatste keer kunnen zijn dat je de godmother van Motown aan het werk kan zien in ons land. Diana Ross staat op vrijdag 31 juli op de Lokerse feesten met al haar evergreens. En dat zijn er wel enkele. De toppers van Louis Neefs, die komen er zo aan. Nou, hier op Radio Benie, dubbel goed gezind. 6 per uur. Dan kom je dat nog tegen. 6 keer Louis. Wauw. Het is bijna 4 uur. Gregory Abbott checkt het uur vol. Uiteraard op zijn manier.

0: Sorry, Gregory. Moet je helpen. Je mag naar huis. Net als ik. Shake You Down. Ik monter je op ook morgen weer. En het is een speciale dag morgen. Nationale feestdag in België met jouw Belgische 40 hier op Radio Bene. Je hebt gekozen. Het resultaat hoor je morgen van 4 tot 6. En zometeen dubbel goed gezind met veel Louis Neefs. Fijne maandag. En graag tot morgen. Ciao, ciao.
1: Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in iets fris.
4: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
6: Ja, dat past dat voor mij.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Radio Bene.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In zijn toespraak voor de Nationale Feestdag stelt koning Filip vast dat de zware hittegolf van eind juni vooral de meest kwetsbare mensen heeft getroffen. Daarnaast roept hij de regeringen op om maatregelen te nemen om de begroting onder controle te krijgen. En hij blikt ook terug op een woelige periode in het onderwijs, met een grote staking aan Franstalige kant. Maar de koning benoemde ook de internationale uitdagingen.
1: In deze turbulente wereld trekken vele staten en gewapende groeperingen zich niets meer aan van de regels van het internationaal recht en voeren ze onder valse voorwendselen waanzinnige en wrede oorlogen. Deze crisissen mogen ons de grote wereldwijde uitdagingen niet doen vergeten. Armoede, de klimaatverandering, de afname van de biodiversiteit en de uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen.
0: In Thailand heeft de politie een Belg opgepakt die internationaal gezocht werd voor poging tot moord. De politie verspreidde via Interpol een opsporingsbericht. De Thaise immigratiepolitie kon de man oppakken. Hij wordt in ons land verdacht van een moordpoging, van illegaal wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. 2 maanden geleden vluchtte hij naar Thailand om zijn vervolging hier te ontlopen. Nu wordt hij wellicht uitgeleverd aan ons land. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. De kersverse Labour-leider Andy Burnham is vanmiddag benoemd door koning Charles. Hij neemt het over van zijn partijgenoot Keir Starmer. Burnham is de voormalige burgemeester van Manchester. Hij wordt de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. In zijn eerste toespraak als premier beloofde hij de Britten meer koopkracht. Hij kondigt ook aan dat hij een 10-jarenplan gaat opstellen om Groot-Brittannië weer op de rails te krijgen. Zijn eerste buitenlandse contacten zullen met de Amerikaanse president Trump zijn en met de Oekraïnse president Zelensky. Onder Burnham blijft Groot-Brittannië voluit Oekraïne steunen. En het Spaanse nationale voetbalelftal is geland in Madrid na het behalen van de wereldtitel op het WK in de VS. De voetballers worden eerst ontvangen op het Koninklijk Paleis en door de Spaanse premier Sanchez. Daarna trekken ze in een parade door Madrid en is er een feestelijke ceremonie waar fans nu al voor samenstromen. Wetenschappers hebben ook aardschokken vastgesteld na de winnende goal van Spanje en het laatste fluitsignaal door de vele juichende Spaanse supporters. Het weer geleidelijk meer opklaringen, maar soms ook nog veel wolken. Op de meeste plaatsen droog tot 22 graden. Morgen krijgen we na de middag meer zon tot 25 graden. Woensdag eerst wat lichte regen en in de loop van de dag weer bredere opklaringen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alles.

maakte mij tot vriend van Benjamin. Maakte mij tot vriend van Benjamin. Wij dan maar naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde.

0: Luister via DAB+, VRT Max en digitale televisie.
1: Radio BNE Belgische 40.
0: Morgenmiddag vanaf 1 uur.
2: Hallo,
0: op Radio BNE.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be.

0: 5 uur een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksen. In Madrid zijn honderdduizenden Spanjaarden bijeen om de wereldkampioenen voetbal toe te juichen. De Rode Duivels zitten voorlopig zonder bondscoach. Door de vele bosbranden in Europa is het druk in het Europese coördinatiecentrum voor noodsituaties in Brussel. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe Britse premier. Het contract van Rudy Garcia, de bondscoach van de Rode Duivels, wordt niet verlengd. Garcia bereikte met België de kwartfinales op het WK. Bert Sterks blikt terug op anderhalf jaar Garcia.
1: We hadden nood aan iemand met leiderschap, met een winnaarsmentaliteit, een sterke motivator.
2: Dat waren de woorden van sportief directeur Vincent Manhart bij de aanstelling van Rudy Garcia. Na het WK bleken enkele andere punten, nervositeit, ouderwetse aanpak, doorslaggevend. En ook al wou Garcia er vlak na de uitschakeling tegen Spanje niet op ingaan,
3: c'est pas le moment de parler de ça.
2: Toch rijpte toen al het idee om niet met hem door te gaan, met de wissel van de al dan niet geblesseerde Thibaut Courtois nog vers in het geheugen. De doelstelling, de kwartfinale halen, werd nogthans bereikt, soms met al dan niet geniale wissels en gediend door het geluk, zoals tegen Senegal, soms met klasse, zoals tegen de USA. Zo'n goede cijfers volstonden dus niet om Garcia aan boord te houden. Tegen de nieuwe Nations League campagne in september moet er een opvolger zijn.
0: En het Spaanse kampioenenelftal is vanmiddag geland in Madrid. De voetballers worden eerst ontvangen op het Koninklijk Paleis en door de Spaanse premier Sanchez. Daarna trekken ze door de straten van Madrid. Sven Tuijtens staat daar al klaar.
4: Er wordt 1 miljoen mensen verwacht vandaag. De eerste supporters zijn nu al aan het komen, zich positioneren op het parcours. En dan daarna is het natuurlijk feestvieren de hele nacht door. Feestvierders zijn gisteren al begonnen. Mensen hebben weinig geslapen. Het is heel warm in Madrid. Dus nu zijn er nog enkele die aan het siesta doen zijn. Maar heel binnenkort gaat er meer en meer volk afkomen naar dat parcours. En kan het feest eigenlijk echt beginnen.
0: Na de winnende goal van Spanje gisteravond in de WK-finale en na het laatste fluitsignaal zijn in Spanje aardschokken gemeten door de vele juichende supporters. Op een 100-tal kilometer van Madrid in de provincie Guadalajara heeft een bosbrand nu al 26.000 hectare verwoest. De brand brak donderdag uit. De laatste uren verspreidt het vuur zich nog dubbel zo snel. 32 dorpen zijn geëvacueerd. Meer dan 1200 mensen hebben hun huis moeten verlaten. En door de vele bosbranden in Zuid-Europa is het deze zomer extra druk in het Europese coördinatiecentrum voor noodsituaties. Dat centrum in Brussel coördineert de inzet van brandweerploegen, materiaal en experts. Linde Koman ging er kijken.
5: What you see here is our main ops room, where we have a 24/7 presence.
6: We zijn in de controlekamer van de Europese rampenbestrijding. Getroffen landen kunnen elk moment om hulp vragen, zegt Europees commissaris Hadia Labib.
7: Het brengt hulpvragen en hulpaanbiedingen van landen bij elkaar en bundelt vliegtuigen, helikopters, teams en materieel, biedt technische expertise ook.
6: De bosbranden worden hier continu gemonitord, vertelt geograaf Tim Peers.
8: De data die op die kaarten komen, die krijgen we via de Copernicus-satellieten, die dag en nacht opereren en die ons met sensoren eigenlijk de veranderingen in vegetatie kunnen detecteren, maar ook bijvoorbeeld warmtebronnen.
6: Europa heeft eigen brandweerploegen en materiaal en deze zomer zetten ook 14 lidstaten ploegen in. Jaar na jaar wordt die inzet groter.
0: Er zijn nog geen verdachten opgepakt voor de steekpartij in Gent vanmorgen. Een 19-jarige jongeman raakte zwaar gewond daarbij in de buurt van het station Dampoort. Volgens Evelien de Ridder van het parket is er wellicht geen verband met de Gentse feesten daar in de buurt.
9: We hebben onder andere een wetsarts aangesteld. Het labo is ook ter plaatse geweest om de nuttige vaststellingen te doen. En er was ook een duikteam ter plaatse. Intussen is de locatie opnieuw vrijgegeven, ook voor doorgaand verkeer.
0: Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham werd vanmiddag in Buckingham Palace formeel aangesteld door koning Charles. Net voor hij zijn intrek nam in Downing Street 10 heeft hij zijn eerste toespraak gegeven en Veerle de Vos in Londen. Wat heeft hij gezegd?
10: Wel, om te beginnen ontbrak de traditionele lessenaar. Er stond alleen een microfoon. En Burnham gaf zijn toespraak dus zonder notities, toch wel een breuk met de traditie. Ik besef, zei hij, dat ik de 7e premier ben in 10 jaar tijd en dat moet ophouden. Ons land moet opnieuw een model van stabiliteit worden.
11: I am acutely conscious that I am the 7th prime minister since 2016. Britain
12: needs to show the world that we can regain our stability once again.
10: Ja, verder wil hij in de herfst een ambitieus 10-jarenplan bekendmaken dat een nieuwe politieke en economische wind door Groot-Brittannië moet laten waaien. Met plannen om de levensduurte te verlagen, meer sociale woningen, minder macht voor Londen en meer macht voor de steden en de regio's. De vraag is natuurlijk of hij lang genoeg aan de macht zal blijven om al die plannen te realiseren.
0: Dankjewel, Veerle. In Belgorod, een Russische provincie die grenst aan het oosten van Oekraïne, zijn zeker 5 doden gevallen bij een aanval op een bus. De gouverneur van Belgorod beschuldigt Oekraïne van een doelgerichte drone-aanval op burgers. Bij de doden is ook een kind. Oekraïne valt geregeld doelwitten aan in Belgorod, maar zegt dat het nooit burgerdoelwitten viseert. En voormalig Engels voetballer en bondscoach Kevin Keegan is overleden. Met Liverpool werd de voormalige topaanvaller 3 keer landskampioen en won hij de Europa Cup 1. Daarna trok Keegan naar Hamburg, waar hij in 78 en 79 tweemaal werd uitgeroepen tot winnaar van de Ballon d'Or, de prijs voor beste Europese voetballer van het jaar. Keegan speelde ook 63 keer voor Engeland. Hij werd 75 en overleed aan de gevolgen van kanker. Het weer vanavond en meestal licht bewolkt. Tegen morgenochtend is wat nevel mogelijk, vooral langs de grens met Nederland. Morgen krijgen we geleidelijk meer zon en wordt het iets warmer, tot 25 graden. Woensdag vooral voor de middag bewolkt met kans op wat lichte regen. En we begonnen met voetbal. Het contract van bondscoach Rudy Garcia wordt niet verlengd. Hij behaalde met de Rode Duivels de kwartfinales van het WK. Het is nog niet duidelijk wie hem opvolgt. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Radio Bene.
14: Radio Bene, goed gezind.
15: De tijd van je leven.
0: Van het WK. Het is nog niet duidelijk wie hem opvolgt. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Radio Bene.
14: Radio Bene, goed gezind.

0: zomer op Radio Bene.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
5: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen, Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
8: Welkom in onze mooie stulp.
9: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
10: Tegels,
11: natuursteen, parket, Impermo.
9: Deze zondag extra open.
12: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
13: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt, min 55% op trostomaten.
14: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

I owe my soul to the company store.

bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 €. Aldi, altijd slim.

als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 6 uur een goeie avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Rode Duivels zitten voorlopig zonder bondscoach. Door de vele bosbranden is het druk in het Europese Coördinatiecentrum voor Noodsituaties in Brussel. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe Britse premier. Rudy Garcia is niet langer de bondscoach van de Rode Duivels. Zijn contract is na 1,5 jaar niet verlengd. De resultaten waren lang niet slecht onder Garcia, met onder meer de kwartfinales op het WK. Maar er waren tijdens dat WK alsmaar meer vragen bij zijn aanpak, zegt Peter van den Bemt.
1: Daar is toch gebleken dat Rudy Garcia redelijk chaotisch te werk ging. Dat zette zich ook over op de spelersgroep. Iedereen heeft het gehad over de rare wissels die soms goed uitpakten. Er werd dan net iets te makkelijk oldschool gezegd, wat niet altijd synoniem staat met fout. Maar de manier waarop beslissingen vaak omgedraaid werden, spelers waren het ook niet altijd eens met de tactische aanpak van wedstrijden, ook op dit wereldkampioenschap. Ze wilden graag op een andere manier voetballen.
0: Het is nog niet duidelijk wie Garcia gaat opvolgen. Het Spaanse kampioenenelftal is vanmiddag in Madrid geland. De voetballers worden eerst ontvangen op het Koninklijk Paleis en door de Spaanse premier Sanchez. En straks trekken ze door de straten van Madrid. En Sven Tuiten staat daar al klaar.
2: Er wordt 1 miljoen mensen verwacht vandaag. De eerste supporters zijn nu al aan het komen, zich positioneren op het parcours. En dan daarna is het natuurlijk feestvieren de hele nacht door. Feestvierders zijn gisteren al begonnen. Mensen hebben weinig geslapen. Het is heel warm in Madrid. Dus nu zijn er nog enkele die aan het siesta doen zijn. Maar heel binnenkort gaan er meer en meer volk of komen naar dat parcours. En kan het feest eigenlijk echt beginnen.
0: Na de winnende goal van Spanje gisteravond en na het laatste fluitsignaal zijn in Spanje ook aardschokken gemeten door de vele juichende supporters. En op een 100-tal kilometer van Madrid in de provincie Guadalajara heeft de natuurbrand nu al 26.000 hectare verwoest. De brand brak donderdag uit en de laatste uren verspreidt het vuur zich nog sneller. 32 dorpen zijn geëvacueerd. Meer dan 1200 mensen hebben hun huizen moeten verlaten. In Frankrijk is voorlopig in totaal al meer dan 40.000 hectare natuur verwoest dit jaar. Dat is meer dan in heel vorig jaar. En het risico op natuurbranden in Frankrijk blijft groot. En ook bij ons in Viroinval, in het zuiden van de provincie Namen, is in de loop van de namiddag een natuurbrand ontstaan in een bos langs de grens met Frankrijk. Volgens de brandweer is het vuur intussen omschreven. 2,5 hectare zou in rook opgegaan zijn. Belgische en Franse brandweerlui bestrijden het vuur nog altijd. Door de vele bosbranden in Europa is het deze zomer extra druk in het Europese Coördinatiecentrum voor Noodsituaties. Dat centrum ligt in Brussel en coördineert de inzet van brandweerploegen, materiaal en experts. Lien de Koeman ging er kijken.
3: What you see here is our main ops room, where we have a 24/7 presence.
4: We zijn in de controlekamer van de Europese rampenbestrijding. Getroffen landen kunnen elk moment om hulp vragen, zegt Europees commissaris Hadia Labib.
5: Het brengt hulpvragen en hulpaanbiedingen van landen bij elkaar en bundelt vliegtuigen, helikopters, teams en materieel, biedt technische expertise ook.
4: De bosbranden worden hier continu gemonitord, vertelt geograaf Tim Peers.
6: De data die op die kaarten komen, die krijgen we via de Copernicus-satellieten, die dag en nacht opereren en die ons met sensoren eigenlijk de veranderingen in vegetatie kunnen detecteren, maar ook bijvoorbeeld warmtebronnen.
4: Europa heeft eigen brandweerploegen en materiaal en deze zomer zetten ook 14 lidstaten ploegen in. Jaar na jaar wordt die inzet groter.
0: Er zijn nog geen verdachten opgepakt voor de steekpartij in Gent vanmorgen in de buurt van het station Dampoort. Een 19-jarige raakte daarbij zwaar gewond. Volgens Evelien de Ridder van het parket is er wellicht geen verband met de Gentse feesten daar in de buurt.
7: We willen als parket wel zeer graag benadrukken dat het incident op basis van de aanwijzingen die we op dit moment hebben volledig losstaat van activiteiten of gebeurtenissen op de Gentse feesten zelf.
0: Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham werd vanmiddag in Buckingham Palace formeel aangesteld door koning Charles. Net voor hij zijn intrek nam in Downing Street 10 heeft hij zijn eerste toespraak gegeven. Veerle de Vos in Londen, wat heeft Burnham gezegd?
8: Wel, om te beginnen ontbrak de traditionele lessenaar. Er stond alleen een microfoon. En Burnham gaf zijn toespraak dus zonder notities, toch wel een breuk met de traditie. Ik besef, zei hij, dat ik de 7e premier ben in 10 jaar tijd en dat moet ophouden. Ons land moet opnieuw een model van stabiliteit worden.
9: I am acutely conscious that I am the 7th prime minister since 2016. Britain needs to show the world that we can regain our stability once again.
8: Ja, verder wil hij in de herfst een ambitieus 10-jarenplan bekendmaken dat een nieuwe politieke en economische wind door Groot-Brittannië moet laten waaien. Met plannen om de levensduurte te verlagen, meer sociale woningen, minder macht voor Londen en meer macht voor de steden en de regio's. De vraag is natuurlijk of hij lang genoeg aan de macht zal blijven om al die plannen te realiseren.
0: Dankjewel, Veerle. Een voormalig Engels voetballer en bondscoach Kevin Keegan is overleden. Met Liverpool werd de topaanvaller in de jaren 70 3 keer landskampioen en won hij de Europa Cup 1. Daarna trok Keegan naar Hamburg, waar hij 2 maal werd uitgeroepen tot beste Europese voetballer van het jaar. Keegan speelde ook 63 keer voor Engeland. Hij werd 75 en overleed aan de gevolgen van kanker. Het weer vanavond meestal licht bewolkt. Tegen morgenochtend is wat nevel mogelijk, vooral langs de grens met Nederland. Morgen krijgen we geleidelijk meer zon. Het wordt dan ook iets warmer, tot 25 graden. Woensdag vooral voor de middag bewolkt, met kans op wat lichte regen. En we begonnen met voetbal. Het contract van bondscoach Garcia wordt niet verlengd. Garcia behaalde met de Rode Duivels de kwartfinales van het WK. Het is nog niet duidelijk wie hem opvolgt. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past daar voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: effebollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Viroinval, in het zuiden van de provincie Namen, is in de loop van de namiddag een natuurbrand ontstaan. Dat gebeurde in een bos langs de grens met Frankrijk. Volgens de brandweer is het vuur intussen omschreven. 2,5 hectare zou wel in rook opgegaan zijn. Belgische en Franse brandweerlui zijn ingezet om het vuur te bestrijden. En door de vele bosbranden in Europa is het extra druk deze zomer in het Europese Coördinatiecentrum voor Noodsituaties. Dat centrum in Brussel coördineert de inzet van brandweerploegen, materiaal en experts. Getroffen landen kunnen elk ogenblik om hulp vragen, zegt Europees commissaris Hadja Labib.
1: Het activeert de snelle inzet van Europese steun en draagt bij aan de financiering ervan. Het brengt hulpvragen en hulpaanbiedingen van landen bij elkaar en bundelt vliegtuigen, helikopters, teams en materieel, biedt technische expertise ook.
0: Europa heeft eigen brandweerploegen en materiaal en deze zomer zetten ook 14 lidstaten ploegen in. Elk jaar wordt die inzet groter. In Italië is ophef ontstaan nadat een man gisteren is overleden tijdens een arrestatie door de politie. Dat gebeurde in de stad Bologna. De man van 43 gedroeg zich agressief en daarom duwden agenten hem tegen de grond. De man zou meermaals om hulp hebben geroepen. Op beelden is te zien dat de agenten op hem blijven zitten tot de man niet meer beweegt. Er loopt een onderzoek om na te gaan of de agenten juist hebben gehandeld. Rudy Garcia is niet langer de bondscoach van de Rode Duivels. Zijn contract is na 1,5 jaar niet meer of niet verlengd. De resultaten waren lang niet slecht onder Garcia, met onder meer de kwartfinales op het WK. Maar tijdens dat WK waren er steeds meer vragen bij zijn aanpak, zegt Peter van den Bemt.
2: Daar is toch gebleken dat Rudy Garcia redelijk chaotisch te werk ging. Dat zette zich ook over op de spelersgroep. Iedereen heeft het gehad over de rare wissels die soms goed uitpakten. Er werd dan net iets te makkelijk oldschool gezegd, wat niet altijd synoniem staat met fout. Maar de manier waarop beslissingen vaak omgedraaid werden, spelers waren het ook niet altijd eens met de tactische aanpak van wedstrijden, ook op dit wereldkampioenschap. Ze wilden graag op een andere manier voetballen.
0: Wie de opvolger wordt van Garcia is nog niet duidelijk. Een Franse rechter heeft afgelopen weekend toestemming gegeven voor de nachtelijke dopingcontroles bij de wielrenners Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard tijdens de ronde van Frankrijk. Dat schrijft de Franse krant L'Équipe. In de nacht van zaterdag op zondag werden gele trui Pogacar en de toenmalige nummer 2 in de stand Vingegaard 's nachts uit hun bed gehaald voor onaangekondigde dopingcontroles. Volgens de Franse sportwetgeving kunnen zulke controles, als er ernstige en consistente vermoedens zijn van het schenden van antidopingregels. Volgens L'Équipe heeft een rechter dus geoordeeld dat die vermoedens er zijn. Een resultaat van de controles is er nog niet. Vanavond meestal licht bewolkt. Tegen morgenochtend is wat nevel mogelijk langs de grens met Nederland. Morgen krijgen we geleidelijk meer zon. Het wordt iets warmer tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Niemand sterft van een beetje verdriet. En ik ben je Romeo niet. Nee, ik word niet geofferd. Ik ben geen groot.

0: VRT Nieuws met Brecht Schaerbrechts. In Vierwaval, in het zuiden van de provincie Namen, is de natuurbrand onder controle. Die brand was in de namiddag ontstaan in een bos langs de grens met Frankrijk. Het vuur verspreidde zich over een steile helling en is ingedampt aan de rand van een weg. Zowat 2 hectare natuur is daar in de as gelegd. Landen binnen de Europese Unie leggen voorlopig maar beter geen boetes op aan bedrijven die de nieuwe klimaatregels schenden voor de uitstoot van methaan. Dat staat toch in een nieuw advies van de Europese Commissie. Ja, Dominique de Preeuw, waarom wil de Commissie dat?
1: Wel, die beslissing heeft te maken met de nieuwe klimaatwet die ingaat op 1 januari. Bedrijven die olie, gas en steenkool leveren in de EU moeten vanaf dan rapporteren hoeveel methaan ze uitstoten. Dat is een broeikasgas dat vrijkomt bij het winnen van die brandstoffen. Maar er is nog veel onduidelijk over hoe die nieuwe regels moeten worden toegepast. Daarom stelt de commissie voor om tot eind 2029 geen sancties op te leggen. Dat geeft importeurs 3 jaar langer de tijd om aan de regels te voldoen en geeft ook tijd aan de lidstaten om een sanctieregeling uit te werken. De spanningen in het Midden-Oosten hebben ook meegespeeld bij de beslissing, want de commissie wil niet dat de energiezekerheid van de EU in gevaar zou komen.
0: Dank je, Dominique. In Hongarije weigert de voormalige schaakkampioene Judit Polgár het aanbod van premier Magyar om de nieuwe president te worden. Dat heeft ze vanavond laten weten op haar sociale media. Afgelopen zaterdag is de vorige president Soljuk uit zijn ambt gezet. Hij had te nauwe banden met de vorige premier Orbán. Ja, Stefan Bos in Budapest, waarom weigert Polgár die functie?
2: Zij heeft gezegd dat ik het gebaar van de premier om een onafhankelijke, partijloze kandidaat voor het presidentschap waardeer. Maar, zegt ze, ik voel me niet sterk genoeg om de historische verantwoordelijkheid op me te nemen om een verdeelde natie te verenigen. En daarom kan ik de uitnodiging niet accepteren. Nou, het is wel een klap in het gezicht van de premier die echt had gehoopt om het land meer bijeen te brengen met een enorme ster zoals Judit Polgár, echt een heel beroemde schaakster hier in Hongarije.
0: Dank je, Stefan. In Italië is ophef ontstaan nadat een man gisteren is overleden tijdens zijn arrestatie door de politie. Dat gebeurde in Bologna. De man van 43 gedroeg zich agressief en daarom duwde agenten hem tegen de grond. De man zou meermaals om hulp hebben geroepen. Op beeld is te zien dat agenten op hem blijven zitten tot de man niet meer beweegt. Er loopt nu een onderzoek om na te gaan of de agenten juist hebben gehandeld. Weer nog vanavond wat wolken bij temperaturen van 8 tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel, vooral langs de grens met Nederland. Ook morgen wat wolken, maar geleidelijk meer zon en het wordt iets warmer tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nieuwsmens Brecht Schabrigs. Verhuurders van een woning op de privémarkt kunnen vanaf 1 januari een premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Melissa de Prater bekendgemaakt. Zij vindt dat ook huurders recht hebben op een energiezuinige woning. Dat is goed voor de factuur en voor het klimaat. Als verhuurder kan je dan maximaal 35% van de renovatiekosten terugkrijgen met een maximum van 37.000 euro. En er zijn voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar verhuurd worden. Er moet een conformiteitsattest zijn. De woning moet dus aan alle normen voldoen. En de huurprijs moet lager liggen dan een bepaald maximum. Het vuurwerk in Brussel morgenavond tijdens de viering van de Nationale Feestdag mag plaatsvinden, dat meldt een brandweer van Brussel. Er was twijfel of het spektakel in het Jubelpark zou kunnen doorgaan, want er geldt een waarschuwing voor natuurbranden. Maar volgens de brandweer zijn er nauwelijks risico's, vooral omdat er een groot verschil is met het vuurwerk eerder deze maand voor het 250-jarig bestaan van de VS. Dat zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
1: Dat was een vuurwerk op lage hoogte en met minder lawaai. En het vuurwerk van morgen is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden. Dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark. Zodanig dat er geen schade aan een gebouw gaat zijn. De hittegolf is voorbij. Er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd. En dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
0: In Madrid zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om een glimp op te vangen van de wereldkampioenen in het voetbal. Spanje won gisteravond de finale in New York van Argentinië. Vanmiddag zijn ze geland in Madrid en nu rijden ze in een open bus door de straten van Madrid. Sven Tuitens, jij bent daar. Wat zie je?
2: Wel, ik sta nu aan Conde Duque op een plaats heel centraal op het parcours naar Cibeles toe, waar eigenlijk het grote feest gaat plaatsvinden. Een half uur geleden is dus de karavaan vertrokken. En op het moment dat we nu spreken, rijdt die bus voorbij, voorafgegaan door verschillende politiepatrouilles die de weg proberen vrij te maken. Zoveel mensen zijn er. Mensen komen van alle straten toegelopen. Het is hier heel warm. Dus een groot deel van die spelers hebben zelf hun t-shirts uitgetrokken. Ze staan te zwaaien naar het publiek. En je voelt echt, na een namiddag van ceremonies, eerst bij de koning langsgegaan, daarna bij de eerste premier langsgegaan, is het nu het moment dat ze tussen de Spanjaarden zitten.
0: De beker heb je nog niet gezien, Sven.
2: Wel, de beker heb ik wel gezien, want die staat nu vooraan op de bus. Staat die centraal, dus de mensen kunnen die zien, vastgemaakt op de bus, dat die er niet afvalt. Zie je die gouden beker voor de speler staan.
0: Dank je, Sven. Het weer vanavond wat wolken bij temperaturen van 8 tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel, vooral langs de grens met Nederland. Morgen ook wat wolken, maar geleidelijk meer zon en het wordt iets warmer tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

leven tussen ons had voorgesteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer ingeschreven.

0: met Brecht Schabrechts. Verhuurders van een woning op de privémarkt kunnen vanaf 1 januari een premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Melissa de Prater bekendgemaakt. Zij vindt dat ook huurders recht hebben op een energiezuinige woning. Dat is goed voor de factuur en voor het klimaat. Als verhuurder kan je dan maximaal 35% van de renovatiekosten terugkrijgen met een maximum van 37.000 euro. Er zijn voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar verhuurd worden. Er moet een conformiteitsattest zijn. De woning moet dus aan alle normen voldoen. En de huurprijs moet lager liggen dan een bepaald maximum. Er zal morgenavond vuurwerk zijn in Brussel tijdens de viering van de Nationale Feestdag. Er was twijfel of het spektakel in het Jubelpark zou kunnen doorgaan, want er geldt een waarschuwing voor natuurbranden. Maar de situatie is veilig, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
1: Het vuurwerk van morgen is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden. Dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark. Zodanig dat er geen schade aan een gebouw gaat zijn. De hittegolf is voorbij. Er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd. En dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
0: En uitgerekend op de Nationale Feestdag staken de Brusselse brandweer en de dringende medische hulp. Zij protesteren tegen het personeelstekort. Er is wel een minimale dienstverlening. Landen binnen de Europese Unie leggen voorlopig beter geen boetes op aan bedrijven die de nieuwe klimaatregels schenden voor de uitstoot van methaan. Dat staat in een nieuw advies van de Europese Commissie. Ja, Dominique de Preeuw, waarom wil ze dat?
2: Wel, die beslissing heeft te maken met de nieuwe klimaatwet die ingaat op 1 januari. Bedrijven die olie, gas en steenkool leveren in de EU moeten vanaf dan rapporteren hoeveel methaan ze uitstoten. Dat is een broeikasgas dat vrijkomt bij het winnen van die brandstoffen. Maar er is nog veel onduidelijk over hoe die nieuwe regels moeten worden toegepast. Daarom stelt de commissie voor om tot eind 2029 geen sancties op te leggen. Dat geeft importeurs 3 jaar langer de tijd om aan de regels te voldoen en geeft ook tijd aan de lidstaten om een sanctieregeling uit te werken. De spanningen in het Midden-Oosten hebben ook meegespeeld bij de beslissing, want de commissie wil niet dat de energiezekerheid van de EU in gevaar zou komen.
0: Dank je, Dominique. In Hongarije weigert de voormalige schaakkampioene Judith Polgár het aanbod van premier Magyar om de nieuwe president te worden. Afgelopen zaterdag is president Szolyuk uit zijn ambt gezet. Hij had te nauwe banden met de vorige premier Orbán. Waarom Polgár weigert, vertelt Stefan Bos in Budapest.
3: Zij heeft gezegd dat ik het gebaar van de premier om een onafhankelijke, partijloze kandidaat voor het presidentschap waardeer. Maar, zegt ze, ik voel me niet sterk genoeg om de historische verantwoordelijkheid op me te nemen om een verdeelde natie te verenigen. En daarom kan ik de uitnodiging niet accepteren. Nou, het is wel een klap in het gezicht van de premier die echt had gehoopt om het land meer bijeen te brengen met een enorme ster zoals Judith Polgár, echt een heel beroemde schaakster hier in Hongarije.
0: En in Madrid zijn zowat 1 miljoen mensen op de been om een glimp op te vangen van de wereldkampioenen voetbal. Spanje won gisteravond de finale in New York van Argentinië. Vanmiddag zijn de spelers en staf geland in Madrid. Na een bezoek aan de koning en de premier zijn ze in een open bus door de straten van Madrid gereden richting Cibeles, het bekende plein waar zometeen het eindfeest is. Het weer nog vannacht licht bewolkt bij temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Morgen krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag meer zon en tot 25 graden in het centrum, 20 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.

0: uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Artsen zonder grenzen roept op tot de onmiddellijke vrijlating van alle Palestijnse gezondheidswerkers in Israël. De NGO verwijst onder meer naar de directeur van een ziekenhuis in Gaza die al anderhalf jaar vastzit. Volgens Artsen zonder grenzen zitten zowat 100 gezondheidsmedewerkers zonder erbarmelijke omstandigheden in een cel in Israël, willekeurig en zonder rechtvaardiging. Stilzwijgen is medeplichtigheid, klinkt het. Er zal vuurwerk zijn in Brussel morgenavond tijdens de viering van de Nationale Feestdag. Er was twijfel of het spektakel in het Jubelpark zou kunnen doorgaan, want er geldt een waarschuwing voor natuurbranden. Maar de situatie is veilig, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
1: Het vuurwerk van morgen is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden. Dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark, zodanig dat er geen schade aan de bouwgas zijn. De hittegolf is voorbij. Er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd. En dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
0: Uitgerekend op de Nationale Feestdag morgen staken de Brusselse brandweer en de dringende medische hulpdiensten. Zij protesteren tegen het personeelstekort. Er is wel een minimale dienstverlening. De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat er een onderzoek komt naar de gebeurtenissen net na de WK-finale van gisteravond tussen Spanje en Argentinië. Net na affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan het vieren waren. Paredes kreeg geen gele of rode kaart voor zijn gedrag. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Ook na de halve finale tegen Engeland gingen de Argentijnen over de schreef. Toen toonden ze een spandoek met de Falklandeilanden zijn van ons. Officieel is dat Brits grondgebied. Het is niet duidelijk of de FIFA dat gedrag onderzoekt. Het weer vannacht licht bewolkt bij temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Morgen krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag meer zon en tot 25 graden in het centrum, 20 graden aan zee. Woensdag meer wolken met hier en daar wat regen en dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 14 Nieuws met Brecht Schaberichs. Een Brusselse arbeidsauditoraat heeft vanavond de verzegeling opgeheven van de werf van het Oxygebouw. Vorige week zijn daar 6 arbeiders omgekomen bij een brand tijdens renovatiewerken. 2 anderen hebben zware brandwonden opgelopen. De werken kunnen niet hervat worden, want de arbeidsinspectie heeft meteen een sluiting van de werf bevolen. De aannemers zullen nu eerst een aantal veiligheidsgebreken moeten verhelpen. Het onderzoek naar wat er vorige week is gebeurd gaat verder. Artsen zonder grenzen roept op tot de onmiddellijke vrijlating van alle Palestijnse gezondheidswerkers in Israël. De NGO verwijst onder meer naar de directeur van een ziekenhuis in Gaza die al 1,5 jaar lang vastzit. Volgens Artsen zonder grenzen zitten zowat 100 gezondheidswerkers onder erbarmelijke omstandigheden in een cel in Israël. De NGO spreekt van marteling en willekeur. Wereldleiders moeten opstaan, klinkt het. Stilzwijgen is medeplichtigheid. In Hongarije weigert de voormalige schaakkampioene Judit Polgár het aanbod van premier Magyar om de nieuwe president te worden. Afgelopen zaterdag is de vorige president Soljuk uit zijn ambt gezet. Hij had te nauwe banden met de vorige premier Orbán. Maar de partijloze Judit Polgár zegt nu dat ze zich niet sterk genoeg voelt om de verdeelde natie te verenigen. En er is ook wat heisa over geld dat ze heeft gekregen van de regering Orbán, zegt Stefan Bos in Boedapest.
1: Nou, het is wel een klap in het gezicht van de premier die echt had gehoopt om het land meer bijeen te brengen met een enorme ster zoals Judit Polgár, echt een heel beroemde schaakster hier in Hongarije. Zij zou via haar bedrijf en ook via een stichting onder andere zo'n 1,9 miljoen euro hebben gekregen om de schaaksport verder uit te breiden in Hongarije. En dat ligt natuurlijk heel gevoelig, want de nieuwe premier Peter Magyar heeft juist gezegd dat hij onderzoek wil doen naar de wijze waarop gelden werden verstrekt onder de voormalige premier. En dan komt dit natuurlijk niet goed uit.
0: In Madrid hebben ruim 1 miljoen mensen de thuiskomst gevierd van de wereldkampioenen in het voetbal. Spanje won gisteravond de finale van Argentinië. De spelers zijn na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten van Madrid gereden. En daarna was er een grote inhuldiging op de Plaza de Cibeles. De spelers en staf zijn 1 voor 1 op een podium geroepen en mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor aanvoerder Rodri met de wereldbeker in de hand. En dat ging zo.
2: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
3: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió. Viva el rey. Viva España.
2: Campeones del mundo.
0: De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat er een onderzoek komt naar de gebeurtenissen net na die WK-finale van gisteravond. Net na affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan die aan het vieren waren. Paredes kreeg geen kaart voor zijn gedrag. Een tuchtcommissaris kan hem nu toch nog schorsen. Ook na de halve finale tegen Engeland gingen de Argentijnen over de schreef. Toen toonden ze een spandoek met de Falklandeilanden zijn van ons. Officieel is dat Brits grondgebied. Het is niet duidelijk of de FIFA dat gedrag gaat onderzoeken. Het weer nog. Vannacht is het licht bewolkt. Temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Morgen krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag meer zon en tot 25 graden in het centrum. 20 graden aan zee. Zo, maandag 20 juli zit erop. Een goede nacht.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matthijs. In Madrid in Spanje zijn de voorbije avond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden. En daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
1: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
2: Somos campeones del mundo. ¡Viva la madre que nos parió!
0: Voor de kust van Guyana in het noorden van Zuid-Amerika zijn zeker 27 mensen overleden nadat een ferry was gekapseisd. Ruim 60 opvarenden konden worden gered. Meer dan 80 passagiers zijn nog vermist. De ferry was onderweg van de hoofdstad Georgetown aan de kust naar het binnenland. De overheid heeft een onderzoek geopend naar het incident omdat een deel van de passagiers aan boord niet zou zijn geregistreerd. In Chili, ook in Zuid-Amerika, zijn dan weer 5 mensen om het leven gekomen na hevige regenval. 4 mensen zijn nog altijd vermist, 17 anderen raakten gewond. Door het noodweer zijn ook duizenden huizen beschadigd. Bijna 100.000 mensen zijn door overstromingen van de buitenwereld afgesloten. In de zwaarst getroffen gebieden is de noodtoestand afgekondigd. En aan de vooravond van de Nationale Feestdag is in Brussel het Bal Nationaal georganiseerd. Een gratis volksfeest. De eerste editie vond plaats in 2003, ook om het 10-jarig koningschap van Albert II toen te vieren. En 23 jaar later is het dus een traditie geworden met heel wat feestlustigen.
3: Oh, ik wou genieten met anderen. Wow. Het is een goede dag, hè? Mooi weer, dus ik heb gezegd waarom niet.
4: C'est chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Il y a rien de plus beau.
5: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
6: Iedereen danst mee, iedereen doet mee, dat is leuk gewoon.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend lokale kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: twee uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matthijn. In Madrid in Spanje zijn de voorbije avond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden. En daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
1: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
2: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió. Viva el rey. Viva España.
1: Campeones del mundo.
0: In het noordoosten van Afghanistan zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen bij overstromingen na hevige regenval. Zeker 80 mensen raakten gewond, meer dan 100 anderen zijn nog vermist. In het getroffen gebied zouden ook heel wat woningen, winkels en hotels beschadigd zijn geraakt. Door de klimaatverandering is het aantal overstromingen in de regio gestegen. In april kwamen in Afghanistan nog 150 mensen om het leven bij overstromingen. Voor de kust van Guyana in het noorden van Zuid-Amerika zijn zeker 27 mensen overleden nadat een ferry was gekapseist. Ruim 60 opvarenden konden worden gered. Meer dan 80 passagiers zijn nog vermist. De ferry was onderweg van de hoofdstad